0: gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
12: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven.

0: van daar oké. Okay.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: Dit is God Radio. Het geluid

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
12: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij...

0: Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
4: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. We hebben een geweldige les behandeld, voorgaande les, over de goddelijke drie-eenheid. Geweldig gewoon om gewoon duidelijk voor ogen te zien gewoon wat de taak van ieder is, hè? Dus God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En wat voor sommige mensen zo lastig is om te begrijpen. En voor mij was het ook lastig om te begrijpen totdat ik me erin ben gaan verdiepen. Totdat ik ben gaan bekijken, opzoeken en gewoon machtig mooie dingen heb ontdekt. En dus ik ben daar enorm door gezegend. En in deze les, waar we het vandaag over gaan hebben, is een veel besproken onderwerp, zou ik bijna kunnen zeggen, of thema. Bij sommige mensen is dat heel lastig. Voor sommige mensen is het heel beangstigend. Sommige mensen maken zich er ernstig zorgen over. Sommige mensen leven een leven lang in angst, zeg maar. Of dat wel of niet zo is. En nou ja, weet je, voordat ik op zaken vooruit ga lopen, wil ik gewoon gaan openen met gebed. En ik ben heel blij dat je weer luistert. Dat je weer van de partij bent. En ik hoop dat je hier ook enorm door gezegend gaat worden. Het woord van God is geweldig, halleluja. En het geeft ons zoveel inzicht en zoveel openbaringen. Halleluja. Vader God, dank u wel, heren. Dank u wel. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie wij zijn in u. En dank u wel, Vader, dat u zo groot bent en zo liefdevol bent en zoveel compassie hebt en zoveel bewogenheid hebt, Vader. Dank u wel dat u zo'n genadevolle God bent, heren. Die ons niet doet naar onze ongerechtigheden, Vader. Die ons niet afrekent op onze fouten en falen. Maar die ons doet naar het offer van Koning Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, want u bent een alwetend, almachtige, oneindig grote God. En u bent ook onze Vader. Het is gewoon fantastisch. En het is te hoog, te breed, te wijd, te diep. Het is bijna niet te grijpen. Maar u bent fantastisch, Heer. En ik wil u dan ook eren, loven en prijzen voor uw woord. En voor deze studie ook. En voor alle mensen die luisteren. Vader, dat ze gezegend mogen worden, dat ze inzichten mogen krijgen en dat ze uw liefde mogen proeven in alles, Vader. Want u bent liefde, God is liefde, staat er in uw woord. Ik hou zoveel van u, Vader, en ik dank u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. All right, so, les 2.2. De titel is voor altijd gered. Of ik zou eigenlijk willen zeggen, eens gered, altijd gered, zeg maar. En ik wil gewoon gaan kijken naar die vraag die bij vele gelovigen speelt. Deze vraag speelt bij veel gelovigen. Ben ik eens gered, altijd gered? Of kan ik mijn redding weer verliezen? En het is gewoon vreselijk. Het is echt vreselijk dat mensen dit denken. En ik ga dingen zeggen, maar ik ga ze ook onderbouwen vanuit het woord. Er zijn namelijk heel veel gelovigen die leven in onzekerheid aangaande hun redding. En die leven in angst. hebben niet de geloofzekerheid dat ze voor eens en voor altijd behouden zijn. Ik heb verhalen gehoord van mensen. Mensen hun ouders die doodsbang waren op hun sterfbed. Omdat ze niet zeker wisten of ze wel of niet behouden waren. Weet je, en dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vind dat is gewoon verschrikkelijk. Weet je, en het feit dat mensen dat hebben, dat komt voort uit het feit dat er veel is onderwezen. Dat het behouden van onze redding afhankelijk is van onze goede werken. Of dat het is afhankelijk of het van het wel of niet begaan van zonde, bijvoorbeeld. Maar weet je, laatst hoorde ik iets en mijn haren gingen gewoon recht overeind staan. Want het is gewoon geen waarheid. Het is gewoon niet waarheid, zeg maar. En er werd gezegd dat als jij geen zielen wint voor koning Jezus, dat je dan je redding kunt verliezen. Ja, sorry, maar dat is gewoon geen waarheid. Dat is gewoon geen waarheid. Ja, en het klopt dat we geroepen zijn om vrucht te dragen. En het klopt dat we geroepen zijn om onszelf te vermenigvuldigen. En het klopt dat we geroepen zijn om het licht te zijn in de wereld en het zout van de aarde. Weet je, en dat als we geen vruchten dragen, ja, weet je, dan wat heb je dan gedaan eigenlijk met hetgene wat God je gegeven heeft in genade? Wat heb je dan eigenlijk gedaan, weet je, met zijn gaven, weet je, met je redding als. Dus ik ben het ermee eens dat we vruchten moeten dragen. Maar het wel of niet dragen van vruchten, daar hangt je redding niet mee samen. Sorry, het hangt er gewoon niet mee samen. Want dat zou betekenen dus dat je het kunt verdienen. En dan is het weer gebaseerd op eigen werken. En de Bijbel zegt dat geen vlees voor hem zal roemen. Dat niemand door werken van de wet of wat voor werken dan ook behouden kan worden of zichzelf kan rechtvaardigen voor God. Is onmogelijk. Dus dat is gewoon niet in waarheid. Sorry, maakt me niet uit wie je bent. Weet je, als jij dit denkt, sorry, het is niet in waarheid. Weet je, het is vreselijk om dat überhaupt te zeggen. Het is een valse doctrine dat het wel of niet behouden zijn samenhangt met jouw prestaties voor God. Dit is gewoon een valse doctrine. Het zou betekenen dat wanneer je even niet binnen de lijntjes wandelt, of wanneer je een misstap begaat, je alsnog verloren kunt gaan. En dat betekent dus dat er helemaal geen geloofzekerheid is. En dat is een vreselijke manier van leven en dat is een vreselijke manier van geloven. Maar de vraag is, waar baseren zij die dat prediken op en waar geloven ze, en waar komt deze overtuiging nu eigenlijk vandaan? En dat is wel belangrijk, omdat ze hebben het ergens vandaan. Ze zijn er heilig van overtuigd dat dat klopt, zeg maar. En dus ik wil even gaan kijken van, joh, wat zegt het woord er dan over? Want het gaat niet om wat ik denk of wat ik ervan vind. Want wat ik denk en wat ik vind is helemaal niet belangrijk. Weet je, maar het gaat erom, wat zegt het woord erover? Nou, ik ga met jullie een aantal bijbelteksten gebruiken die behoorlijk heftig zijn. Zeg maar, en waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben, omdat ze het niet helemaal begrijpen. Dus, maar daarvoor zijn deze lessen, zodat we het uit kunnen leggen. Amen. En we gaan beginnen om te lezen vanuit 1 Korinthe 6 vers 10. En daar staat, dwaal niet, uitroepteken. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wauw, dat is best wel heftig. Paulus spreekt er ook een keertje over in de Galatenbrief, Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, dat is toch best wel duidelijke taal. Best duidelijke taal, best heftig ook gewoon. Mensen die zulke dingen doen, die beërven het koninkrijk van God niet. Nou, we moeten even gaan kijken naar de grondtekst. Het doen, hier zo, die zulke dingen doen, hè, in het Grieks is dat het woord praso. En praso wil zeggen iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijven praktiseren. Dus als jij iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijft praktiseren. Met andere woorden, ik doe dit en ik vind het normaal. Ik voel me er niet schuldig over. Ik heb er geen moeite mee. Ik lig er geen seconde wakker van. Het is gewoon wie ik ben en wat ik doe. Het maakt niet uit. Weet je, ik heb helemaal niet de behoefte om vruchten te dragen. Ik heb helemaal niet de behoefte om geen zonde te begaan. Ik heb helemaal geen behoefte om in de wil van de Vader te wandelen. Het maakt me allemaal niet uit. Ik lig er niet wakker van. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is wie ik ben. You better accept me, want dit is wie ik ben. This is me. Nou, maar lieve mensen, dit kan toch nooit over. Dit is toch dit kan onmogelijk over een wedergeboren geestvervuld kind van God gaan. Dit kan onmogelijk over iemand gaan die Jezus heeft aangenomen als een Heer en Verlosser. Die een ontmoeting heeft gehad met de levende God. Wie zonden afgewassen zijn. Die een nieuwe schepping geworden is. Die opnieuw geboren is geworden. Die heilig, puur en smetteloos voor God geplaatst wordt. Die zijn natuur totaal veranderd is. En daardoor hij heel veel dingen gewoon van nature niet meer wil. Want hij was van nature een kind des torens. Maar nu is hij van nature een kind van de levende God geworden. Halleluja. En dus dit kan nooit over hem gaan. Die twee teksten die we net gelezen hebben, kunnen nooit over een wedergeboren christen gaan. Nooit. Die wordt niet wakker in de ochtend te zeggen van, nou, ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want daar heb ik gewoon zin in. Ik ben toch onder de genade. Het maakt toch allemaal niet uit. Er is toch geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus hey, go for it. Niemand, geen enkele wederom geboren christen die echt een wedergeboren christen is. Geen enkele wedergeboren christen die gaat willens en wetens, bewust, met volle overgave in zonde leven. Of die wil absoluut geen vruchten dragen voor koning Jezus. Die wil absoluut geen verschil maken voor koning Jezus. Geen enkele wederom geboren christen heeft dat. Sorry, ik word daar echt fel over. Omdat dat gewoon onmogelijk gewoon is. Het is onmogelijk als jij wederom geboren bent. Dan wil je in de wil van de Vader lopen. Dan wil je niet meer zondigen. En dan wil je vruchten dragen. Dat is wat je wil, omdat je van hem houdt en omdat je natuur is veranderd. Je hebt zijn natuur gekregen. Je hebt de natuur van Christus gekregen. Je bent een nieuwe schepping geworden. En God, het is Christus die in jou leeft en hij wil die dingen. Simpel. Nou, dat wil niet zeggen dat je nooit geen fouten maakt. Dat wil niet zeggen dat het misschien moeilijk is om vruchten te dragen. Misschien vind je het doodeng om iets te doen voor koning Jezus of wat dan ook. Weet je, dat kan van allerlei redenen zijn en ga zo maar door, zeg maar. Maar je doet het niet, je gaat niet bewust dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Dat is onmogelijk. Het is schriftuurlijk onmogelijk. We gaan even kijken in 1 Johannes 3 vers 9. Want weet je, ik wilde toch eventjes... Ik ga er nog eens een keertje over spreken, denk ik. In een van mijn studies. Of ik heb er waarschijnlijk al over gesproken in de eerste. Zeg maar, dat we dood zijn voor de zonde. 1 Johannes 3 vers 9. 1 Johannes 3 vers 9, daar staat... Even kijken hoor. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Zie je, als jij werkelijk wederom geboren bent, als jij werkelijk een nieuwe schepping bent, kun jij niet zondigen vanuit jouw nieuwe mens. Kun jij niet zondigen vanuit wie jij bent in jouw wederom geboren geest. Is onmogelijk, schriftuurlijk onmogelijk. En jouw nieuwe mens wil niet zondigen. Wil niet buiten de wil van God leven. Wil niet dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Maar je hebt ook nog vlees. En we maken fouten. We gaan op ons bek. En op het moment dat je dat doet, realiseer je meteen... Hey, dit is helemaal niet wie ik ben. Dat is helemaal niet wat ik wil. Je voelt je de rot over. Je geweten klaagt je aan. Waarom? Omdat het niet meer is wie je bent. Het is niet

En in de duisternis wandelen zonder Christus, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. Dus zij gedragen zich onbehoorlijk en onrechtvaardig. En Paulus geeft aan, hey, onrechtvaardigen, dat zijn mensen die dus nog in de duisternis zijn en die nog in hun zonde leven, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. En zo gedragen jullie je nu. Hij tikt ze op hun vingers. Dat is wat hij hier doet. Dan zegt hij dan ook in de volgende tekst in 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Onrechtvaardigen die beërven het koninkrijk van God niet. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet zien. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet binnengaan. Onrechtvaardigen. Maar je bent niet onrechtvaardig. Hallo? Ik zeg, je bent niet onrechtvaardig. Dus om in het koninkrijk van God te kunnen komen, moet je rechtvaardig zijn met de rechtvaardiging die uit God is. En als jij zonder Christus bent, kun jij die nooit verkrijgen. Maar jij bent niet zonder Christus, halleluja. Je bent niet zonder Christus. Nou, Paulus gaat verder in vers 11. Daar zegt hij in Korinthe 6 vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Wat zijn we wel geweest? Onrechtvaardig. Zondaars. Wij zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Halleluja. He, dus hij zegt, jullie waren onrechtvaardig, maar nu zijn jullie schoongewassen door het bloed van koning Jezus. 1 Johannes 1 vers 7. Jullie zijn geheiligd door het bad van de wedergeboorte. Titus 3 vers 5. En jullie zijn gerechtvaardigd door genade uit geloof. Romeinen 3 vers 22 en 23. Wij zijn rechtvaardig door ons geloof. We worden niet rechtvaardig door onze prestaties. We worden niet rechtvaardig door het houden van de wet. We worden niet rechtvaardig omdat we vruchten dragen voor koning Jezus. Nee, we worden rechtvaardig omdat Jezus voor ons betaald heeft. Hij heeft het voor ons volbracht en hij heeft in zichzelf één nieuwe mens geschapen en wij worden door geloof in de genade van koning Jezus worden wij gerechtvaardigd voor God, de enige rechtvaardiging die ik nodig heb om te verschijnen voor de koning der koningen en de heren, mijn majesteit, halleluja. Die genade heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. Die genade heeft mij gerechtvaardigd. Ik ben nu rechtvaardig. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt dat hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Ik ben rechtvaardig in Christus Jezus en dat pakt helemaal niets en niemand mij nooit meer af. Nooit meer. Gods genadegaven en roeping zijn onberouwelijk. Halleluja. Halleluja. Lieve mensen, jij bent nu een rechtvaardig kind van God. En omdat je rechtvaardig bent, doe je die dingen niet meer die je voorheen deed. Je wandelt niet meer zo, je handelt niet meer zo. Want dat is niet meer wie jij bent. Dat is niet jouw nieuwe natuur in Christus Jezus. Als iemand in Christus Jezus is, hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Ja, dus Paulus waarschuwt ze daarvoor. Wandel niet meer zo, je bent niet meer zo. Je hoeft niet meer zo te wandelen. Ik meen dat in Romeinen 8 vers 12 staat dat wij aan het vlees niet meer verplicht zijn om naar het vlees te leven. Dus we hoeven er niet meer naar te leven. Dus hij tikt ze op de vingers. Hey, doe dat nou niet, man. Die dingen passen niet meer bij jou. Dat hoort bij die onrechtvaardigen. En die onrechtvaardigen die erven het koninkrijk van God niet. Maar jij bent niet onrechtvaardig, je bent rechtvaardig. Gedraag je dan ook zo. Dat is wat hij probeert over te brengen. En in de brief Galaten benadrukt hij in feite exact hetzelfde. Hij wil dat zij begrijpen dat ze elkaar moeten liefhebben als zichzelf. Hij wil dat ze dat gaan zien. Weet je, dus geen misgun, geen jaloezie, geen haat, geen nijd en geen bittere afgunst en dergelijke zaken. Ik ga even snel met je naar Efeze. Sorry, ik wil niet prediken. Ik ben les aan het geven. Ik besef het me. Maar in Efeze, maar dit is zo ongelooflijk mooi. Hij zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest zoals u geroepen bent tot één hoop van je roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door u allen en in u allen is. Weet je, laten we die band van de vrede bewaren. Stoppen mee om elkaar te behandelen zoals jullie elkaar behandelen. Stoppen met elkaar om te gaan zoals jullie met elkaar omgaan. We zijn één lichaam. Wandel de roeping waarmee je geroepen bent waardig uit. Dat is wat Paulus zegt. Geen afgunst, geen haat, geen nijd. Lieve mensen, wij moeten elkaar gaan zien naar de geest. Naar wie je bent in Christus. 2 Korinthe 5 en 16 hebben we het daarover. Lees het maar na. Maar wij zijn in de vrijheid gezet door Christus. En daarom moeten wij ons niet meer gedragen naar onze oude mens in de werken van het vlees. Want dat zou gewoon dom zijn als we dat zouden doen. Jij bent rechtvaardig, dus wandel dan ook rechtvaardig. He, dus wandel overeenkomstig
Hè?

0: wie je nu bent in Christus. Johannes de Doper zegt, weet je, van brengt vruchten voort overeenkomstig je bekering. Weet je, en dat is gewoon normaal dat je dat doet. Want dat is als je echt bekeerd bent en opnieuw geboren bent, dan wil je dat ook. Dat wil je dat ook. Dat is geen moeten, dat is gewoon willen. Mensen die leven zonder God, zonder de rechtvaardiging die in Christus is, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wandel daarom naar de geest en je zult de werken van het vlees niet meer volbrengen. Galaten 5 vers 16. Er wordt niet gezegd dat wanneer jij die dingen doet als kind van God, je alsnog verloren gaat. Dat wordt hier niet gezegd. Het spreekt over mensen die zonder God op deze wijze leven. Die zonder God op deze wijze leven. Zij kunnen het koninkrijk van God niet beërven, omdat hun ongerechtigheid hun hiervan weerhoudt. Je kunt niet op basis van je eigen werken, prestaties en weet ik wat allemaal, rechtvaardig voor God verschijnen. Omdat je naast al die dingen ook nog al je andere onzin en troep hebt van je ellendige, zondige staat. Maar wanneer je eenmaal gerechtvaardigd bent in Christus Jezus, ja, dan hoef je niet meer te wandelen overeenkomstig de dingen van deze wereld, van de geest van de ongehoorzaamheid die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. We hoeven niet meer overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht te wandelen. We kunnen nu gewoon wandelen overeenkomstig wie we nu zijn in Christus Jezus. Dat was een mond vol, maar je hebt hem alsnog kunnen volgen, hoop ik. Kijk, lieve mensen, veel voor gelovigen die in de werken van het vlees bewegen, omdat ze gewoon nog fouten maken, kunnen deze tekst van het niet beërven van het koninkrijk van God interpreteren als dat zij niet de zegen van het koninkrijk ervaren in hun leven op het moment dat zij in de benoemde werken van het vlees bewegen. Snap je dat? Dus je kunt, wanneer je in de werken van het vlees beweegt, denken dat kun jij niet de zegen ervaren die jij wel zou ervaren wanneer je wel wandelt in de geest. Wanneer je wel wandelt in de dingen van het koninkrijk van God. Weet je, maar je moet niet denken dat jij dan niet het koninkrijk van God beërft omdat jij nog fouten maakt of wat dan ook. Want dat is gewoon geen waarheid. Wij zijn nu rechtvaardig voor God en rechtvaardig betekent onschuldig. Jij bent onschuldig voor God. Ik ben onschuldig voor God. Dikaio. Dat is wat onschuldig betekent. Dikaio betekent rechtvaardig. Ja, dus we waren kataklima te veroordelen. Er was verdoemenis. Vanwege onze zonde natuur. Vanwege de zonde die we hadden begaan in ons leven. Vanwege onze gevallen natuur. En omdat we klima hadden gedaan, misdaad hadden gedaan, we hadden gezondigd, was de kataklima. Dat is de straf die volgt op klima. Maar in Christus Jezus zijn wij nu gerechtvaardigd en geheiligd door zijn bloed. En daarom zijn wij nu rechtvaardig verklaard, onschuldig verklaard, dikaio verklaard. Dus jij staat voor eens en voor altijd onschuldig voor het aangezicht van God, als had je nog nooit gezondigd. Jezus bracht namelijk eeuwige verlossing voor ons tot stand. Niet tijdelijke verlossing, niet voorwaardelijke verlossing, nee, eeuwige verlossing. En dat kunnen we lezen in Hebreeën 9 vers 12. Dus daar gaan we ook even naartoe. Hebreeën 9 vers 12. In Hebreeën 9 vers 12 staat. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden met mijn tijd. Hebreeën 9 vers 12. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd. Eens en voor altijd. Eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een eeuwige verlossing, niet een tijdelijke verlossing, maar een eeuwige verlossing. En Gods gaven en Gods roeping zijn onberouwelijk. Romeinen 11, 29. Als hij jou geroepen heeft, dan is dat eens en voor altijd. Zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk, lieve mensen. Hij heeft er geen spijt van. Het is niet zo dat God jou vandaag een nieuwe schepping maakt, je zonde natuur bij je wegneemt en dan zodra jij dan weer de fout ingaat, dat hij dan zegt van, hey, geef die smetteloze natuur maar weer terug en hier heb jij je oude zonde natuur weer terug. Nee, zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk. Net zo goed als dat jij niets kan doen om jezelf te rechtvaardigen voor God, zo kan jij ook niets doen om de rechtvaardigheid die jij hebt ontvangen door geloof uit genade weer te verliezen. Het is schriftuurlijk onmogelijk, lieve broeder of zuster. Jij was een zondaar met een zonde natuur en daardoor leefde jij in zonde. En er was niets wat jij kon doen om van die zonde natuur af te komen. En net zo goed kun jij nu als een wedergeboren rechtvaardige nieuwe schepping ook niets meer doen om ook nog van die nieuwe zondevrije natuur af te komen. Dat is de andere kant van de medaille. Gods gaven zijn onberouwelijk en hij kan gewoon niet liegen. Nou, je mag geloven wat je wil geloven, maar ik geloof dit. En ik heb gewoon mijn geloofzekerheid. Ik ben gewoon behouden. No matter what. Ja, ik doe. Ik bedoel, ik geef... Mijn hele leven heb ik op het altaar gelegd. En ik ga 100% voor koning Jezus vol gas. Weet je, maar dat heeft niets te maken met mijn behouden. Ik ben al behouden, al zou ik de hele dag op de bank gaan liggen Netflixen. Dan ben ik nog steeds behouden. En ja, we zijn geroepen om vruchten te dragen. Begrijp niet verkeerd. Die moet je ook dragen. Het is geweldig als je dat doet, want daarin wordt God verheerlijkt. Maar wel of geen vruchten dragen voegt niks toe aan de rechtvaardiging die je hebt ontvangen door genade uit geloof. Hallo? Probeer dat nou alsjeblieft te begrijpen. Gods gaven zijn onberouwelijk en hij kan gewoon niet liegen, lieve mensen. Die oude mens is mors dood. En ook al kun je soms nog fouten maken in een zondeleven. En ook al is zonde zeer slecht en schadelijk voor jou. God ziet jou voor altijd heilig, smetteloos en rechtvaardig. Voor altijd heilig, smetteloos en rechtvaardig. Voor altijd. Oké, Johan, ik kan je tot zover volgen. Maar hoe zit het dan met die volgende Bijbeltekst? In Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6. Hoe zit het dan daarmee? Nou, laten we die eens gaan lezen. Daar staat, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dit wordt zo vaak gebruikt door mensen, en dan gaan mijn haren recht overeind staan, maar je moet het goed lezen. Deze tekst spreekt over een persoon die in de volheid van God gewandeld heeft. Dat is iemand die vol van de Heilige Geest is geweest. Die het boven natuurlijk heeft geproefd. Wonderen en tekenen. De doden opgewekt. De demonen uitgedreven. Zieken genezen. Hij is geworteld in het woord van God. Heeft kennis van het woord van God. Heeft een levende relatie. Een intimiteit met God. En is helemaal in die volheid. Dit spreekt over een volwassen christen. Over een christen die tot volwassenheid is gekomen. En het zegt dat het nagenoeg onmogelijk is dat iemand die zo ver is geweest, dat het onmogelijk is dat als zo iemand afvallig wordt, dat hij dan weer opnieuw tot bekering zou komen. Dat het onmogelijk is. Maar weet je, het is nagenoeg onmogelijk dat iemand die in die volheid en in die volwassenheid heeft gewandeld, die in die dingen heeft gewandeld, die gewandeld heeft, die verlicht is geweest, die de hemelse gaven geproefd heeft, die deelgenoot is geweest van de Heilige Geest, die het goede woord van God geproefd heeft en de krachten van de komende wereld. Voor zo iemand is het nagenoeg onmogelijk om Jezus te verwerpen. Dat hij Jezus ooit zou verwerpen. Onmogelijk. Als je van zijn goedheid en zijn genade en zijn liefde, dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. Het is gewoon onmogelijk. Het is gewoon niet realistisch. Het is niet realistisch. Maar stel dat zo iemand wel tot een punt komt in zijn leven om zijn geloof te verwerpen. Bijvoorbeeld, hij is iemand verloren en begrijpt niet waarom. Hij heeft ervoor geloofd en de genezing is niet gekomen of whatever. Wat de reden ook is. Stel dat iemand zo zwaar teleurgesteld is en zo boos is dat hij God verwerpt. Hè, dat hij zijn geloof zou verwerpen. Dan is dat een weloverwogen en zeer bewuste keuze om dat te doen. Het is niet zo dat Jezus hem dan niet meer aanvaardt. Want dat is niet wat er staat. Dat lezen we wel zo, maar dat is niet wat er staat. Het is niet zo dat Jezus hem dan niet meer aanvaardt. Als hij boos is geweest en weg is gelopen en heeft gezegd, laat maar zitten, ik hoef het niet meer en zoek het maar uit. Nee, er staat dat zo iemand niet meer valt te bekeren. Hij wil zelf niet meer. Als je zo ver bent gekomen dat jij hem, van wie je verlicht bent geweest, zijn gaaf hebt geproefd, de bovennatuurlijke dingen hebt meegemaakt, het goede woord van God hebt ontvangen en al die dingen, die volwassen christen. Als hij zo ver komt dat hij zich afwendt van zijn geloof en zijn geloof verwerpt, dan is dat een weloverwogen en zeer bewuste keuze. En hij valt dan niet meer te bekeren, want hij wil zelf niet meer. Hij heeft het zelf verworpen. Dat is wat er in die tekst staat. Dat is wat er in die tekst staat. En hetzelfde staat ook in Hebreeën 10, vers 29. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Iemand die dat doet, die zo ver afgezakt is, wat bijna nagenoeg onmogelijk is, maar iemand die zo ver afgezakt is, zeg maar, die valt niet meer te bekeren. Die valt gewoon niet meer te bekeren. Want je moet wel heel ver weg zijn. Wil je zo'n keuze maken nadat je zo ver bent gekomen met de Heer? Het is zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk. Die kans is zeer onwaarschijnlijk. Maar lieve mensen, lieve broeder of zuster, dit gaat niet over jou. Over iemand die een keer boos is op God. Die een keer teleurgesteld is. Iemand die een keer domme dingen zegt. Iemand die een keer vanuit pijn en emotie dingen roept en die hij eigenlijk niet meent. Of iemand die een keer afglijdt of een misstap begaat. Die in zonde is gevallen. Zo iemand is niet meteen zijn redding kwijt of daardoor afvallig. Weet je, dit is, ik bedoel, come on man, ik maak ook fouten. Ik doe echt niet alles perfect. Iemand die beweert dat hij alles perfect doet, is gewoon een leugenaar. Weet je, en een leugen is ook een zonde, amen. Maar ik bedoel, ik maak ook fouten. Ik heb ook mijn strijd. Ik heb ook soms mijn mindere momenten, mijn minder glorieuze momenten. Ik zit ook wel eens in mijn vlees, met name in het verkeer. Weet je, ik bedoel, ik heb ook gewoon mijn dingen soms. Hey, maar weet je, mijn hart is dat ik God wil dienen en dat ik volmaakt in zijn wil wandelen. Ik wil vruchten dragen, ik wil verschil maken, ik wil het licht zijn in de wereld. Maar dat ben ik niet altijd. Weet je, en toch houdt hij van mij en toch ben ik zijn zoon en toch raak ik mijn redding nooit meer kwijt, lieve mensen. Dit gaat over iemand die Jezus op een intieme wijze heeft leren kennen, die zijn liefde, genade en goedheid heeft geproefd. En het is gewoon nagenoeg ondenkbaar dat hij zijn Heer en Verlosser dan ooit zelfbewust zou verwerpen. Het is onmogelijk, sorry, ik kan het gewoon, dat kan je gewoon bijna niet bevatten. Maar voor jou, met de dingen die ik net benoemde, hè, dat je gewoon een keer een fout hebt gemaakt of boos bent geworden of weet ik wat dingen hebt geroepen die je net wil roepen en of weet ik wat afgeleid of whatever. Zeg maar, er is niets wat jij kunt doen om jouw redding te verspelen. Anders dan dat we in deze les hebben behandeld aangaande iemand die een volwassen geworden is in Christus en dan die keuze maakt wat nagenoeg ondenkbaar is. Niets, zeg maar. Weet je, er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God, hè, Romeinen 8. Jezus zegt in Johannes 10 vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Niemand kan jou uit de hand van de levende God rukken. Jij bent van hem, jij behoort hem toe. Want Christus is jou gaan kopen met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En heeft je als koning en priester voor de levende God gesteld. Halleluja. Niemand kan je uit zijn hand rukken. Niemand. 1 Johannes 5 vers 11 zegt, en dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van onze God. Halleluja. Jij mag de geloofszekerheid hebben dat wanneer jij opnieuw geboren bent, dat jij voor eens en voor altijd gered bent. Jij bent een kind van de levende God en de duivel en zijn trawanten kunnen daar niets meer aan doen. Halleluja. Kunnen daar niets meer aan doen. Dat is de geloofszekerheid die jij mag hebben. Tenzij, wat nagenoeg ondenkbaar is, je die volwassen christen bent die ik net beschreven heb, die teksten beschrijven. Ja, en dan willens en wetens en bewust de levende God die je zo lief heeft met zijn onvoorwaardelijke liefde zou verwerpen. Gewoon, ik kan je niet bij. Daar kan je niet bij met je pet. Dat is onmogelijk. En zo iemand valt niet meer te bekeren. God houdt nog steeds van hem, maar hij valt niet meer te bekeren. Dat was zijn keuze. Maar jij kunt jouw redding niet verliezen door fouten, falen, misstappen, miskleunen en weet ik wat allemaal. God staat altijd met zijn arme wagen wijd open voor jou, omdat je thuis kunt komen. Als jij die verloren zoon bent, hij staat met zijn arme wagen wijd open. Niet om je te veroordelen, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zou worden. God heeft je lief en staat met zijn armen wagenwijd open. Hij zegt, kom thuis mijn zoon. Kom thuis mijn dochter. Maakt niet uit wat de reden is waarom je bent afgegleden. Maakt niet uit wat de reden is waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. Waarom je in je vlees zat of waarom het even tegen zat of waarom je boos op me geweest bent. Dat maakt niet uit. Kom thuis. Bekeer je en kom thuis. Je bent mijn geliefde kind. Ik heb je lief. Alles wat van mij is, is van jou. Jij bent bij mij. Jij hoort bij mij. Jij bent van mijn koninkrijk. Jij bent mijn erfgenaam. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter en wie ik een welbehagen heb. Kom gewoon thuis. Ik ben niet boos. Ik oordeel jou niet. Alle oordeel is op Christus gelegd. Ik heb je lief. Maar kom thuis. Kom gewoon thuis. Jij bent van mij. En niemand, nobody, nada, zero, niemand kan jou uit mijn hand rukken. Dat is wat God zegt. Wauw, powerful man. Dat is gewoon powerful. En iedereen die er anders over denkt, hey, ik zegen je en ik heb je lief. Als je in Christus bent, ik heb je lief. Je bent mijn broeder, mijn zuster. Ik zegen je. Maar ik ben het niet met je eens, want anders zouden we er allebei naast zitten. Amen. Eens gered, altijd gered. Dat is wat ik geloof en dat is wat het woord mij leert. En iedereen mag geloven wat hij wil. Verandert niets aan mijn liefde voor jou. Verandert niets aan Gods liefde voor jou. Weet je, maar dit is wat ik geloof. Amen. En ik vind dat prettig om dit te geloven, want dat geeft me geloofzekerheid. Halleluja. God bless you. En ik hoop je weer te mogen welkomen in een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Doei!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio, je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm going to share something different. I just finished up yesterday a series that I was doing on living in the balance of grace and faith. I spent 4 weeks in that, and I tell you, it was really powerful. But because this is our Thanksgiving week, and we are going to have our phone center closed, I know for sure it's on Thursday, and I think it's also on Friday. But anyway, I'm going to start a series today talking about the effects of praise. I have a book on this in English and in Spanish, and then we have CDs and DVDs on this, and we're going to be offering this. And because of the holidays and our phone center being closed, I'm going to start offering this product today because this is really powerful. And so this teaching on the effects of praise talks about how praise affects you, how it affects the devil, and how it affects God. And so I'm going to be talking about that today, also Thursday and Friday. And let me just say that this is one of the most important things. I can consider checking your praise life or your thankfulness. It's like checking your pulse. And you know, if a person looks like they're dead or something, one of the things they'll do, they'll check and see if they've got a pulse to see if they're alive. Well, in a sense, checking your praise level and thanksgiving level is an indication of whether you're healthy spiritually or not. And I know that that may shock some people, and you think, but I'm in a crisis situation. Well, the Bible says, and I'll get into this in more detail, but it says with thanksgiving, you're supposed to make every request known unto God. When the Lord told us how to pray in Matthew chapter 6, it starts with our Father which art in heaven, hallowed be thy name. It says right here, let me read this in Psalms 100. It says, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. This is telling you how you approach God. And it doesn't matter if everything's going good or if everything's going bad. Before you make your petitions known, before you come and tell him how desperate everything is, you need to enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting and his truth endureth forever. And some people would say, well, I believe that and I try and do that sometimes, but you don't understand. I'm in a crisis situation. It's desperate. I can't just enter in and start praising God when the doctors told me I'm going to die or whatever. You don't do that all the time. Well, the Apostle Paul said in Philippians chapter 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. I believe the reason he said, again, I say rejoice is because there's going to be people respond just the way some of you did, you know, that you can't rejoice at all times. When you're in a bad situation, you can't come before God with singing and enter his gates with thanksgiving. That's the reason Paul said, again, I say rejoice, because he knew that some people were going to think this is just impossible. You can't do this. And yet he says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Just in case you think I was making a mistake or didn't think through this statement, I'm going to say it again. You need to rejoice in the Lord always. And let me turn over here to Philippians chapter 4. I'm not sure I could quote every bit of that, but that's Philippians chapter 4. And in verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. You know, if you listen to my program yesterday, I was talking out of 1 Peter chapter 5, verse 7, about casting all of your care over on the Lord. And man, I don't want to go and just spend my whole time on that. But if you are careful, if you're burdened down, if you're just so overwhelmed with something, this says, be careful for nothing. in any situation. It says, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Don't be careful. Don't be overwhelmed about anything. And I know that there's many people just thinking that is impractical. There are people that feel 100% justified in being depressed. And they say, but you don't understand what happened to me. You know, I remember a time that I had a woman come to me, and this woman was living in a terrible situation. She'd been through 3 divorces, and her present husband had told her he was going to divorce her. So this would have been her 4th divorce. She had been an alcoholic. She was poor. I actually went over to her house, and I mean, some of you think I'm exaggerating, but you could throw an animal through the wall of her house. It was just boards, and they had warped, and there were places that you could have thrown a squirrel or something through that door. It was terrible poverty. This woman had all kinds of things wrong. And she came to me, and she says, I'm not a Christian, but I know that faith works. Would you please pray? My husband said he's going to divorce me. And she had tried to kill herself the day before, thought that was the only way out. And this was her first day back at work. And she said, would you please pray that I wouldn't get a divorce? And she says, I'm not a Christian, but I know prayer works. Please pray for me. And she was just crying. And I told this woman, I said, now let me make sure I understood this. You aren't a Christian, and you realize that you aren't a Christian. And she said, yes. And I said, if you were to die right now, you'd go to hell. And she said, yes, I would. And I said, and you want me to pray that your marriage will last, but you don't want me to pray with you that you'd be born again. And she said, well, yeah. And I just told this lady, I said, lady, you got it all wrong. I said, man, who gives a rip about your marriage? You're headed to a Christless eternity. You're talking about spending all eternity in hell. I said, you need to get saved, first of all. And it's just like I slapped this woman. She quit crying, and she looked at me, and she says, I think you're right. And I prayed with her, and this woman got born again. And then after she got born again, I prayed with her about her marriage. I'm not saying God didn't care, but see, some people would say, but if you're going through a divorce, you can't rejoice. Yes, you can. If nothing else, if you are born again, if everybody else forsakes you, God said that He's engraving you upon the palms of His hand. He will never leave you nor forsake you. So even if your mate is leaving you, you could say, Father, thank you that you'll never leave me. You'll never forsake me. You're with me always, even unto the end of the world. And you know, you could take the scripture that Jesus said in heaven, they don't marry nor are given in marriage. And you could say, thank you, Jesus. This is only temporary. I'm not going to be dealing with these relational problems throughout all eternity. You still got things to praise God about if you're going through a divorce. If the doctor tells you you're going to die, you should still be rejoicing. We go to church and sing, when we all get to heaven, what a day that's going to be. And then the doctor tells you you're going there and you start crying. Something's wrong with this. Now, I'm not saying you should just accept sickness. I believe that you can be healed. But if worse happens, the worst thing that could happen to you is you die and go to be with Jesus. Man, if you're struggling in finances, I believe God wants to prosper you. And I can share with you through the Word of God how to prosper. But even if you never saw prosperity in this life, you've got a mansion in heaven that God's been building for you. It only took Him 6 days to create this heaven, the universe, the earth, and everything that we see. He's been working on our mansions for 2,000 years. Imagine what they're going to be like. Man, you got reason to be rejoicing. I don't care what happens in your life. There is a way to praise God. So you need to enter into His gates with thanksgiving. You need to enter into His courts with praise. You need to be thankful unto Him and bless His name. You need to rejoice in the Lord always. Cast your care over on the Lord so that you are careful about nothing. And I don't care about what your situation is. You need to come before God and you need to start praising Him. And I know some of you think, well, I don't feel like it. That's the problem. You're letting your feelings dominate you instead of your faith. I'm not saying that we don't have feelings that are negative sometimes, but I'm never going to let a negative emotion dominate me. When I was told, my oldest son called me at 4:15 in the morning on March the 4th, 2001, and told me that my youngest son, Peter, was dead. And I guarantee you, when I heard that, I started having all of these negative emotions. But I just was refusing to let my emotions dominate me. I don't deny that I had them. I don't deny that I have emotions. I'm not trying to be like Spock, for those of you that are into Star Trek, and be emotionless. I have emotions, but I am not going to let emotions control me. I'm going to control my emotions. And so when I started having all of this fear and sadness and grief and all of these negative emotions, I just commanded them to leave. And I started praising God. I didn't feel like praising God. But you know, there's so many scriptures. I'm having to run through things quickly. But in Colossians chapter 2, verse 6, it says, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him." And verse 7 says, "Rooted and built up in him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving." The abounding therein is talking about you abound in faith with thanksgiving. If you can't thank God, if you can't praise God, then your faith is not strong. I'm not saying that you don't have faith, but your faith is weakened by all of these emotions. And you just have to sit there and start praising God. So I started praising God, even though my son had died. He'd been dead over 4 hours. And I started praising God. And when I did, when I started praising God, man, it's just like in your spirit, you've got God living, you've got faith, you've got victory, you've got everything in your spirit, but you got to get it out. And praise is like a bucket that you stick in a well and it just draws out that life that's in that well. I had the life of God in me, but I also have this physical body and a soul, and I was feeling negative things, discouragement, depression, fear, grief, on and on. But I just started drawing out this life. And when I did, when I started praising God, the power of God manifests. God showed me some things. I actually started laughing. And I told Jamie, this is going to be the greatest miracle we've ever seen. And sure enough, when we got into the Springs, it was an hour and something later, we got into Colorado Springs. My oldest son met me at the door and he said, "I don't know what happened, but right after I called you, Peter just sat up and started talking." He'd been dead over 4 hours. He was stripped naked, had a toe tag on, in a cooler, in a freezer, in a morgue, dead between 4 and 5 hours, and sat up and started talking. And praise God, he's alive and well today and functioning and smart. And everything's working. And did you know praise was a vital part of that? And it's the same thing for you. Praise will focus your attention for you to pray. If the doctor tells you you're going to die, you're going to have to take your attention off of what the doctor says and off of the negative. You're going to have to quit planning your funeral and what songs they're going to sing and what they're going to say about you. You're going to have to quit thinking like that. And you're going to have to either start seeing yourself getting well because of the promise of God, or even if you die, you're going to be in the glory, and you're going to have to refocus your attention away from the problem and put it on God if you are going to enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise, even when you're in a bad situation. So this is how praise and thanksgiving affects you. It changes your focus. I guarantee you, if you've got a problem that is occupying your thinking, and if you can't get your mind, if you can't cast your care about it over on the Lord, then you aren't going to see victory. Jesus, even the night before his crucifixion in John chapter 14, he told his disciples just hours before he was arrested, before they would see him crucified and they would flee for their life, he told them, "Don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me." And how did he do that? He says, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." And so you know what he did? They were fixing to experience a lot of really negative things. They were going to see him arrested, unjustly, tried, and then crucified, suffered, buried. It was going to look like all of their hopes and everything was gone. So there wasn't anything in the natural that was positive. So what did he do? He says, "In my Father's house are many mansions." If you can't see anything good in this life, then close your eyes and think about heaven. And think about that if worse comes to worse, you're going to be forever in heaven. You know, I believe that this nation is experiencing a third great awakening. And I could spend a lot of time on that. The 10 Spies Network isn't reporting that. You aren't going to hear that on the Communist News Network. But I guarantee, I believe God's moving. But even if you can't see it, if nothing else, God is coming back. The battle isn't over. And I guarantee you, every wrong, every woke person, every person who's promoting transgenderism and mutilating and abusing children and all of this stuff, someday they're going to stand before God and all of their wokeness is going to be gone and they are going to have to give an answer. God is going to set every wrong right and we are going to live for eternity. And see, even if you can't see any good thing, you can always go to thinking about heaven. I believe that that's what Jesus was telling his disciples when he said, in my Father's house are many mansions. He was trying to get them to look beyond the immediate problem. He wound up that same dissertation that started in John chapter 14, verse 1. And in John chapter 16, verse 33, he says, in the world ye shall have tribulation. And this was just moments before he was arrested. He could have said, in the next 30 minutes, you're going to have tribulation. But then he said, but be of good cheer, for I have overcome the world. And so it didn't matter about what happened. Even as bad as the crucifixion and the beating and everything was, they could have looked past that. He even said in John chapter 16, verse 1, these things have I spoken unto you that you should not be offended. They didn't have to be offended. He gave them everything that they needed that they could have survived the arrest, the crucifixion, the death, the burial. They could have been looking towards Sunday morning and the resurrection. He told them 8 times that he would be resurrected from the dead. But nonetheless, they focused on the negative and they went through 3 days of grief, fear, worry, and all of these things that was unnecessary. They didn't have to do it. And most people would think, well, man, you're just in denial. Well, I am in denial that all there is what I feel and what I see. There is much more. God has promised us ultimate victory. And if I don't see victory in this life, I'm going to see it in eternity. And he's also given me promises about victory in this life. This is the victory that overcomes the world, even our faith. 1 John chapter 5, verse 4. So I can see victory in this life. It says in Galatians chapter 1, verse 4, that Jesus gave himself for our sins to deliver us from this present evil world. Not just the one to come, but this present evil world. I'm telling you, you can rejoice. If I could rejoice at the death of my son when I felt like crying and falling apart, and yet if I could choose to do that, you can choose to do it. The Lord would be unjust to tell his disciples not to let your heart be troubled. Be of good cheer. The night before his crucifixion, most people today would say that's unfair. He shouldn't have told them to do that. You need to vent. You need to indulge these emotions. You don't need to suppress them. I'm telling you, you do need to suppress negative emotions and fear and doubt and unbelief. And you need to enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. It will change your focus and it'll get your focus off of the negative and it'll get you to praising God about the positive. You know, I had a 35-millimeter camera. I remember going to the zoo and you would focus through the lens of that thing. And when you went to the zoo, they would have this chain link fence between you and the animal. But if you would focus beyond the fence and look at the animal and focus, then the animal would come into focus and the chain link fence would just totally disappear. Or you could focus on the fence and the animal in the background would just disappear. Did you know your mind is like that? You can focus on your problem, and if you do, then God and his provision disappear, and all of the victory that he's provided just disappears. But if you focus on God and his provision, then your problems will disappear. I'm not saying that they cease to exist, but you won't be dominated by them. You won't be focused on them. And Proverbs chapter 23, verse 7 says, "For as he thinketh in his heart, so is he." Your life is going the direction of your dominant thought. I believe I could even say the direction of your focus, what you're focusing your thoughts on. In Isaiah chapter 26, verse 3, it says, "The Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him, because he trusteth in him." And so how do you get your mind stayed upon him instead of your problem? Instead of talking about the finances and they're coming to repossess my house, my car, nothing's working. How am I going to survive? They told me I'm going to die. How do you get your mind off of this? Praise and worship will force you to take your mind off of the negative and put it on the positive of God's word. I tell you that is priceless. And that's the reason that the Bible says, with thanksgiving, you let your request be made known unto God. You should never be so overwhelmed by any problem that you just come in a sense, just throw up all of your unbelief on God. And, oh, God, here's what the doctor said. Here's what the physical is. And you just throw out your problems. Now, God loves you, and he has grace and mercy, but that is not the way he told us to approach him. He told us to enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. He says, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. You say that before you say, give us this day our daily bread. He told you to rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. In Psalms 34, it says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble will hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. For I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. That's the way you're supposed to enter the Lord, at all times. I'm saying this, I'm being strong with it, but I'm saying it out of compassion. I'm not mad at you. I'm just mad at the devil and the way that he has convinced people that we need to give in to all of these negative emotions. We need to embrace all of our frailties. I'm not saying that you deny that they exist, but I deny that that's all there is. I'm also a born-again person, and I've got the power of God living on the inside of me. I've got promises that I'm going to win, that thanks be unto God, which always causes us to triumph, is what the scripture says. And because of that, I am going to thank God, and I'm going to praise him. I don't care what I feel like, and I don't care what the situation is like. Do you know, I had some things happen. I won't go into what they were, but it made worldwide news. And Paul Harvey said that this was the worst thing that he had ever heard. And did you know, the very next day, my staff came out and they said, you can't minister in school today. And I said, why not? They said, we heard what happened. And I said, well, I'm not going to tell people what happened to me. I'm not going to sit here and tell them how I feel. I'm going to tell them about Jesus. I said, he hadn't changed. And I got up and I went in and I ministered all 4 hours in school that day. Some people see you can't do that if something bad has happened to you. Man, I'm not ministering out of my flesh. I'm ministering out of who I am in Christ. And that doesn't fluctuate based on what's happening to me. I know some of you think I'm weird, but I think you're weird to have all of this available to you and not take advantage of it. I'm running out of time today, but this is my little book on the effects of praise. I have this in English and in Spanish. We have CDs and DVDs on this. And today, I'm offering this. I encourage you to call and get it today because I believe it's tomorrow and Friday. Our phone center will be closed because of the holidays. So if you want to receive this, please get it. Listen to our announcer. He's going to give you all of this information, but because of our phone center being closed the next couple of days, you need to call today. So please take advantage of this. Listen as our announcer gives you all of this information. And I promise you, if God spoke something to you today, this book would amplify on it and help cement that in your heart. So listen, and then please call or write today and join me again tomorrow as I continue the gospel truth.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
13: Holy, holy, holy,
14: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Hallo allemaal. En van harte welkom weer bij een nieuwe uitzending. Ik had het op mijn hart om een nieuwe serie te beginnen. En het thema wat ik kreeg was sterker, stronger. Een sterker geloof bouwen, een sterker relatie met God en een sterker leven. Een sterker leven. En ik denk dat het vorig jaar was, dat ik sprak in een gemeente en God gaf me deze tekst, 2 Samuel 1 vers 23, voor die gemeente. En het was een tekst die bijzonder sprak tot mijn hart. Het was 2 Samuel 1 vers 23, waar staat over Saul en Jonathan wordt er gesproken. Maar er staat, ze waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. En de Engelsen vertalen ze faster than eagles, stronger than lions. Zo werd

snelle, indrukwekkende vogel. En als je twee dieren misschien wel zou moeten kiezen van om te combineren, een leeuw is zo ontzettend sterk, is zo ontzettend imposant. Ik zag van de week nog een filmpje langskomen van een hele rits met auto's ergens in Afrika en een groep van 5 leeuwen die echt in zo'n roedel met 1 voorop over de weg liepen. Niemand durfde ze in te halen, mensen durfden niet te toeteren. Die leeuwen liepen daar gewoon en een kilometer file erachter. Omdat, weet je, imposant, sterk. Het zijn beesten waar je vooruit de weg gaat als je ze aan ziet komen. Ik ben zelf in Afrika geweest, op campagne, waar we ook op safari zijn geweest. Als je leeuwen ziet, indrukwekkende beesten. Je stapt niet uit je auto, je houdt je hand niet uit het raam. Je hebt respect voor ze. Sterke beesten, ze worden ook wel de koning natuurlijk van de savanne genoemd. Sterk, indrukwekkend, imposant. En ik denk, zo moeten wij ons gaan zien. Sterker dan leeuwen, sneller dan arenden. En het beeld is altijd van, ja, de duivel is een leeuw. Nee, de Bijbel zegt in mijn hoofd 1 Petrus 5 vers 7... hij is als een leeuw. Hij is geen leeuw. Jij bent de leeuw. Jij bent sterk als een leeuw. En Jezus, de koning van Juda, de leeuw van Juda, leeft in jou en leeft door jou. Dus dat is mijn gebed, dat je door deze serie, dat het niet alleen informatie is, maar impartatie is in je hart, dat je sneller zal worden dan een arend als het gaat om de aanwijzing en de richting die God je geeft, en sterker dan een leeuw. Sterker dan een leeuw. Dus dat is wat het plan van God is voor je leven. En wat me opvalt als je kijkt in diensten waar ik spreek, plekken waar ik kom, dat heel veel mensen leven niet zo'n leven met God waarvan je zegt, wauw, die zijn sneller dan arenden, sterker dan een leeuw. Weet je, wat een omschrijving is dat op je leven. Sneller dan arenden, sterker dan een leeuw. En op heel veel plekken waar ik kom, spreek ik mensen, die hebben altijd problemen. Ze hebben altijd gebed nodig. Ze hebben altijd je raad en advies nodig. Ze zitten er altijd helemaal onderdoor. Je moet ze iedere dienst weer oppeppen. Het gaat nooit lekker. Als je ze ook vraagt, weet je wel, wat zegt de Bijbel over de situatie? Weten ze het niet. Ze zien nooit de bovennatuurlijke hand van God op hun leven. En dat is een hele grote groep die er eigenlijk onder leeft. Nogmaals, ze hebben altijd gebed nodig, altijd advies nodig, altijd raad nodig, altijd problemen. En dat is niet de wil van God. Het is de wil van God dat je sneller bent dan een arend en sterker dan een leeuw in je wandel met God. In plaats van dat je altijd gebed nodig hebt, dat je bidt voor anderen. In plaats van dat je altijd raad en advies nodig hebt, dat je anderen raad en advies geeft. In plaats van dat je eronder zit, dat je er bovenop staat. Dat je leeft aan de top, om het zo maar te zeggen. Dat je leeft, weet je, ondanks dat er uitdagingen zijn, maar dat je sterk staat, sterker dan een leeuw. En dat je gaat en je gaat door op je doel af. En dat je er niet altijd onderdoor zit. En dat je het woord van God kent. Dat je de hand van God op je leven ziet. Dat is de wil van God. En weet je, nogmaals, het is niet erg. En het is zelfs, het is bijbels om uitdagingen te hebben. Het is onbijbels om verlies te lijden. Het is onbijbels om verslagen te worden. Want God is een overwinnaar. En het is niet erg om uitdagingen te hebben, maar het is niet normaal om constant problemen te hebben in je leven. En het is ook niet erg om soms gebed nodig te hebben, of advies nodig te hebben, of raad nodig te hebben. Dat is helemaal niet erg. Maar als je altijd gebed nodig hebt, als je altijd advies nodig hebt, weet je, als je met iedere oproep die er is naar voren gaat, omdat je weer iets nodig hebt, weet je, dan is er iets in je wandel met God waar je mag leren om zelf sterk te wandelen met God. Dat je je eigen leven op orde hebt met God. En als je net tot geloof bent gekomen, is het helemaal niet erg. Ik denk zelfs dat de fase is waar je doorheen gaat. Ook als ik kijk naar mijn eigen leven, als je net tot geloof gekomen bent, je hebt veel gebed nodig, veel raad nodig, veel bemoediging nodig. Maar er komt ook een moment dat je op jezelf moet gaan staan en sterk moet worden. Net zoals een kind die opgroeit. Een kind in het begin heeft heel veel raad, heel veel advies nodig, heel veel bemoediging nodig. Als die valt, kom op, we gaan weer. Weet je, we helpen je wel. En dat is goed in die kindfase. Maar het is de bedoeling dat je uit de kindfase komt op een gegeven moment, sterk gaat staan en dat je anderen gaat helpen. Net zoals in het normale leven. Maar ik ontmoet mensen die 10, 15, 20 jaar christen zijn. Altijd problemen, altijd gebed nodig. Bid hiervoor, broeder. Bid hiervoor. Hou me in gebed. Hou me in gebed. Weet je, dat klopt niet. Dat is niet de plan, dat is niet de wil van God voor je leven. En weet je, als je hier meer over wil weten, luister ook onze serie Arise and Shine. Staat op YouTube. Sta op en schitter. Daar heb ik ook gesproken over Spreuken 4 vers 18. Het pad van de rechtvaardig is als een schijnend licht wat feller en feller schijnt. Jouw leven wordt beter en beter te gaan. Dat is het plan van God.
En

0: Weet je, soms doet het me zelfs verdriet als ik zie hoeveel mensen er onder de maat van God leven. En ik was een paar jaar terug op een hele grote conferentie in Nederland. En ik zat daar in die dienst en degene die sprak over je eerste liefde kwijt zijn voor Jezus. Waar de openbaring over spreekt. Als je eerste liefde kwijt bent en je weer toe wil wijden. En het was een conferentie, niet voor ongelovigen, voor christenen. En ik denk dat er 2000 mensen zaten. En tot mijn grote schrik, toen hij een oproep deed. Als je je eerste liefde kwijt bent en, en je opnieuw wil toewijden, kom dan naar voren. 80% of meer van die zaal rende naar voren. En een conferentie met christenen. We zaten nog met een handjevol in de zaal. En dat raakte me, dat deed me verdriet. Ik dacht, man, als dit de toestand is van het lichaam van Jezus in Nederland. Dat we met 2000 christenen op een conferentie, dat 80% gebed nodig heeft. Dat je zijn eerste liefde kwijt is, eronder door zit, erop gepept moet worden. Weet je, waar is dan de krachtige kerk van Jezus Christus die staat in overwinning? En het is zo belangrijk dat je zelf leert een sterke relatie te hebben met God thuis. Als je eerste liefde kwijtraakt, wacht niet op de volgende conferentie met de volgende gastspreker uit Amerika om je leven toe te wijden. Op dat moment, thuis, weet je, ruim je agenda leeg. Maak tijd voor God. Begin hem te aanbidden. Begin hem te bidden. Vul je hart met het woord van God. En de kracht en de geest van God komt in je kamer. En weet je, hij vult je weer. Hij herstelt je weer. Hij zet je op het juiste pad. Weet je, je hoeft nog geen dag je eerste liefde kwijt te zijn. Maar als op de grootste conferenties in Nederland, als je 80% van de mensen dan naar voren ziet gaan, denk je, jongens, weet je, dat is niet het plan van God. Het plan van God is dat je sneller wordt dan een arend en sterker dan een leeuw. En dat is het plan van God voor je leven. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. God wil dat je op gaat staan. Sta op, schitter en wees sterk. En dit is een tekst die daarover spreekt. Psalm 84, vers 6. Welzalig of gezegend is de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van moerbeibomen, spreekt over een droog gebied. Gaan ze door een droog gebied, dan maken zij God tot hun bron. Psalm 84, vers 6. Dan maken zij God tot hun bron. Er staat niet, dan komt God uit het niks en die wordt jouw bron. Nee, als jij door een droge periode gaat in je leven, jij maakt de keuze, ik maak God tot mijn bron. Ik zet tijd apart om te drinken. Jezus zegt, iedereen die dorstig is, als er een periode van droogte is, Jezus zegt, Johannes 7, vers 36, 37, iedereen die dorstig is, laat hem naar mij toekomen en drinken. Weet je, je kan naar Jezus toe gaan en drinken van het water van de Heilige Geest, verfrist worden, weer vervuld worden. Als je gaat door een droog gebied, dan maken zij God tot hun bron. En hij zal de regen overvloedig geven. En ze gaan van kracht tot kracht. En zo zullen ze verschijnen voor God in Sion. En Sion is de stad van God. Ze gaan van kracht tot kracht. En zo zal je verschijnen voor God aan het eind van je leven. Niet van ellende naar ellende. Niet van probleem naar probleem. Geen bergen en dalen christendom. Weet je, sommige mensen, als je op de top zit, zeggen ze, ja, wacht maar broeder, er komt weer een dal aan. Zeg je, nee, ik ga van kracht tot kracht. Van glorie naar glorie. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat is het plan van God voor je leven. Jezus had geen bergen en dalen in zijn bediening. Dat de ene dag glorie, halleluja, en de volgende dag ach en wee en Heer, help me. Hij was constant in zijn geloof in overwinning. Had hij uitdagingen? Ja, hij overwon ze. Hij ging van kracht tot kracht totdat hij verscheen voor God in Sion. Waren er droge periodes? Weet je, dan maakte hij God tot zijn bron. Dan zette hij tijd apart om te bidden, nachten apart om te bidden. En dat is wat wij kunnen doen. Je moet zelf een sterke relatie hebben met God. Weet je, zelfs als je geen kerk, als je kerk weg zou vallen. Weet je, heb zelf een sterke relatie met God. Leer zelf het woord te lezen. God heeft prediking ingesteld. God heeft voorgangers, herders, leraar, evangelisten, al die bediening gegeven om de kerk sterk te maken. Maar je moet jezelf ook kunnen sterken in het woord van God. Efeze 6 spreekt daarover. Efeze 6 is misschien wel het bekendste hoofdstuk uit de Efezebrief over de geestelijke wapenuitrusting. Maar het gaat De kern is dat je sterk moet zijn. Efeze 6, vanaf vers 10, staat... Mijn broeders, wees sterk in de Here en sterk in zijn kracht. Wees sterk in God. Het is een opdracht in de Bijbel om sterk te zijn in God. Om problemen te overwinnen. Dat je niet langer een probleemchristen bent, die altijd maar problemen... maar dat je een overwinnend christen bent die anderen uit de problemen kan halen. En dan zegt hij, bekleed je met de hele wapenuitrusting van God... dat je stand kunt houden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. In andere woorden, er is een strijd. Er is een oorlog gaande om je heen. Maar te midden van die oorlog zegt hij, wees sterk. Sterk jezelf in God. En dat is wat Paulus nou schrijft. Wees sterk in de Heer. En bepaal dat voor jezelf. Weet je, het kan zelfs een keuze zijn. Ik ben sterk in God. Ik ben sterk in God. Ik ben geen zwakkeling. Soms moet je afvragen, wat is er voor nodig... hoe de duivel mij kan laten stoppen? Bij sommige mensen, als iemand maar iets vervelends tegen ze zegt... of nog niet eens... Weet je, ze vergeten groeten op zondagochtend. Zondagmiddag zitten ze bijna huilend aan de keukentafel. Weet je, broeder Jan die heeft me niet gegroet. En ik denk dat hij me wel zag, maar hij negeert me. Weet je, en een week daarna zijn ze niet in de kerk, want ze zijn teleurgesteld. Of weet je, er is weer iets. Als dat alles is wat nodig is voor de duivel om jou te stoppen... dat iemand je niet groet, of zelfs als iemand iets onaardigs zegt tegen je... ga eroverheen, stap eroverheen. Vergeef die persoon, laat het los in je hart en ga door. Weet je, in Nederland er zitten duizenden christenen thuis... met allerlei excuses. De voorganger heeft dit gezegd, de voorganger heeft het niet goed gedaan. En misschien heeft hij niet iets goed gedaan. Maar wees sterk in God. Wees sterk in God. Niet sterk in je voorganger, niet sterk in je kerk. Wees sterk in de Heer, schrijft Paulus. Je sterkte, je kracht, je bron is God. Niet je voorganger, niet je kerk. God heeft voorgangers gegeven, God heeft de gemeente gegeven. Maar je hebt een persoonlijke relatie met God. Niet via je voorganger, niet via je kerk. Je moet een persoonlijke, sterke relatie hebben met God. Dat je God thuis zoekt, dat je God thuis vindt. Dat je ontmoetingplaats is. En op zondag of welke dag in de week je het ook doet... ontmoet je je broeders en zusters in het geloof... en ben je samen sterk in God. De kerk op zondag is niet een huilclub. We komen bij elkaar en het is zwaar, het is moeilijk... maar op een dag komen we allemaal in de hemel en is alles goed. Dat is niet waar de kerk voor bedoeld is. Jezus zegt in Matteüs 16, vers 18 over de gemeente... dit is mijn gemeente en de poorten van de hel zullen over haar niet zegevieren. De gemeente die Jezus Christus voor ogen heeft... is een sterke gemeente die het werk van de duisternis terugdringt. Die een licht is in de wereld. Jezus zei tegen ons, wees een licht in de wereld. Niet wees een licht in de kerk, wees een licht in de wereld. Dat betekent dat mensen uit de wereld naar jou kijken... en het licht en de goedheid en de gunst van God op je leven zien. Niet dat je er altijd onderdoor zit en ze denken... ja, maar ja, weet je, die wandelt met God, altijd zwaar, altijd moeilijk op zondag, weet je wel... ook nog eens een keer gebukt naar de kerk. Dat je het licht bent van de wereld. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Dat is het getuigenis van Jezus Christus op aarde. Mensen uit de wereld kwamen constant naar Jezus toe. Mensen uit de wereld kwamen constant naar de apostelen toe... omdat ze iets hadden wat zij niet hadden. De Bijbel zegt in Handelingen 5, vers 16... dat ze legden zelfs de zieken op straat. Gewoon mensen legden zieken op straat in de hoop... dat de schaduw van Petrus op ze viel. Petrus was zo sterk in zijn leven met God... dat zijn schaduw de kracht had om ziekte te genezen. Dat is sterk zijn in de Heer. Dat is het plan van God voor je leven. En weet je, ik snap dat je er misschien niks bij kan voorstellen... maar dat is waar God je naartoe wil hebben. Dat je niet zelf altijd gebed nodig hebt... voor problemen, maar dat jouw schaduw de kracht bezit om problemen op te lossen. En dat is radicaal, maar dat is wel wat we zien in het woord van God. Wees sterk in de Heer. Dus God wil dat we sterk zijn. En ik denk de belangrijkste stap om sterk te zijn... is, het is heel basic, maar wel de belangrijkste stap... is ten eerste is het een... sterk leven hebben met God zelf. Waar ik net de nadruk op legde. Discipline hebben. We horen discipelen te zijn van Jezus. En in discipel zit het woord discipline. Dat betekent dat je apart zet tijd om met God te zijn. Dat je apart zet om jezelf te ontwikkelen. Dat je apart zet tijd om te leren. Jezus is onze rabbi. Hij is onze leraar. Dat betekent dat hij les geeft. Maar dat je ook zijn lessen moet volgen. Dus ik zet iedere dag tijd apart om het woord van God te lezen. Om boeken te lezen. Van bedieningen, weet je, die door God geïnspireerd. Om te bidden, om te groeien in hem. Als je iedere dag tijd apart zet om te groeien, word je sterk. Zo simpel is het. Sterk worden is een kwestie van groeien. Als je naar de sportschool gaat of je gaat zwemmen, je wil sterk worden in zwemmen, je wil daar sterker worden, moet je iedere dag moet je het doen. Dan moet je ermee bezig zijn. Je wordt niet sterk door het niet te doen. En om te vergelijken met de sportschool, 1 keer in de week naar de sportschool helpt bijna niet. Als je 1 keer in de week naar de kerk gaat, en dat is het, daar word je niet sterk van. Als je kijkt naar de je hebt van die sterke manwedstrijden, van die mannen die met stenen van de weet ik hoeveel kilo gooien. Maar als je die documentaires kijkt, ze zijn er iedere dag mee bezig. Ze letten op hun voeding, ze zijn fanatiek. En Paulus vergelijkt ons leven ook met topsport in 1 Korinthe 9. Je rent die renbaan met God, je rent die wedloop met God. En Paulus zegt, ren als de atleet om te winnen. Als je kijkt naar het leven van een atleet, weet je, ze denken aan hun voeding, ze denken aan hun slaap, ze denken aan hun ritme. Ze bouwen hun hele leven om die sport heen. Jouw sport is groeien in God. Jouw sport is sterk zijn in God. Jouw sport is een licht zijn in de wereld. En daar bouw je je leven omheen. Dat is het plan van God voor je leven. Dus sterk worden in God heeft te maken met zelfdiscipline. Heeft te maken met God zoeken. Heeft te maken met je laten vullen met hem en met zijn kracht. En het heeft te maken met God kennen. Met God persoonlijk kennen. Met hem echt kennen. Weten wie hij is. Daniel 11, vers 32, daar staat, en ik vertaal hem uit de King James versie. Zij die hun God kennen, zullen sterk zijn en grote daden doen. De Engelstaling zegt, they that know their God shall do exploits in his name. Zullen massieve daden doen in zijn naam. Zij die hun God kennen. Zij die hun God kennen. En het heeft te maken met het openbaren van wie God is. God daadwerkelijk kennen. En dan zal hij door je leven heen gaan stromen. En weet je geloof in God is iets heel persoonlijks. Andere mensen kunnen het je uitleggen. Andere mensen kunnen tegen je prediken. Je ouders kunnen het je uitleggen. Maar geloof in God, geloof hebben is iets persoonlijks. Paulus schrijft in 2 Timotheus 1 vers 12. Daar zegt hij, ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet wie ik geloofd heb. En dan refereert hij naar God die hem uit zijn problemen verlost. Hij zegt niet, ik weet wat ik geloofd heb. Weet je, genezing is geen doctrine op zich, wat je gelooft. Het is een onderdeel van je godsbeeld. Jehovah Rapha, de geneesheer. Ik weet wie ik geloofd heb. Het zit in zijn identiteit. Het is wie hij is. Het is mijn godsbeeld. Hij is mijn God. En vanuit daaruit stroomt het leven. En dat Paulus zegt, ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet wie ik geloofd heb. En een sleutel om sterk te zijn in God is om een sterk godsbeeld te hebben. En als je gelooft dat heel dit leven op aarde, weet je, je wandelt met God. Maar ja, het is moeilijk, het is zwaar, het is lastig. Weet je, het is ook allemaal wat. En weet je, we moeten ook wachten tot de dag dat we in de hemel komen. En dan op die dag nooit meer tranen, nooit meer pijn. Maar tot die tijd, jongen, lijden, vervolging, zwaar, heftig, moeilijk. Weet je, kruis opnemen. Als dat je beeld is van God, dan is dat wat je krijgt. Maar als jouw beeld is, als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? Ik heb de Heilige Geest als mijn leider, mijn wijsheid, degene die mij richting geeft. Ik heb de gave van de Geest in me. Ik heb de gave, de werking van wonderen, de werking van krachten, van genezingen, woorden van kennis, woorden van wijsheid. Ik heb de vrucht van de Geest in mijn karakter. God heeft me bekrachtigd. Hij heeft me alles gegeven. Galaten 1 vers 3 zegt, hij heeft me gezegend met alle geestelijke zegeningen. De zegen van Abraham is op mijn leven. De kracht van God is op mijn leven. Ik ga van kracht tot kracht, van glorie naar glorie. Ik word veranderd naar zijn beeld. Als ik handen leg op zieken, zullen ze genezen. Als ik demonen aanspreek, zullen ze eruit gaan. Als dat je beeld is van God, dan is dat wat je hebt in je leven. Je bent niet zomaar een christen. Je bent een geestvervulde, zieke genezende, duivel uitdrijvende, in de gunst van God wandelende christen. Dat is het plan van God voor je leven. Dat is hoe God wil dat we functioneren in deze wereld. Je God kennen, sterk zijn en grote daden doen in zijn naam. Halleluja, preached myself happy. Maar je godsbeeld is zo belangrijk. En voor deze uitzending zat ik na te denken over 1 Samuel 17... waar misschien wel een van de bekendste verhalen uit de Bijbel staat, wat ook iedere atheïst kent. Dat is het verhaal van David en Goliath. En als je het verhaal van David en Goliath leest, David was een Israëliet, maar het hele volk tegen de Filistijnen waren allemaal Israëlieten. En waarom is David degene die die reus verslaat? Heeft te maken met zijn godsbeeld. Heeft te maken met wat zijn idee is van wie God is en wat het idee is van de rest van het volk. En dit is een uitspraak. Ik denk dat ik hem de komende tijd vaak ga herhalen. En iedereen die les van mij krijgt op de Bijbelschool, fulltime of parttime, kent deze uitspraak. Ik wil dat je hem nooit vergeet. De uitspraak is: it's not luck, it's light. It is not luck, it is light. Het is geen geluk, het is openbaring wat jou een overwinnaar maakt. Was het geluk dat David Goliath versloeg en de rest niet? Nee, het had te maken met openbaring. Licht spreekt van openbaring. Paulus bidt in Efeze 1 vers 17. Ik bid dat de ogen van je hart vol licht zullen zijn. Vol openbaring zullen zijn. Dat het licht van God erop schijnt. Weet je, als het donker is en je pakt een zaklamp en je doet het licht aan, dan worden dingen openbaar. Je schijnt erop en je ziet het. Dat is wat openbaring doet. Het licht van God schijnt ergens op en je ziet het. Het is geen geluk dat David Goliath versloeg. Het was openbaring van wie God is. Is het geluk dat ene christen wandelt in overwinning, in de zegen van God, dat ze gebeden verhoord worden? Weet je, dat zijn leven goed lijkt te gaan en de andere het zwaar heeft? Nogmaals, er kunnen momenten zijn van test en beproeving, daar heb ik het niet over. Maar over het algemeen, over langere perioden. It is not luck, it is light. Sommige kerken, echt waar, en ik geef niet af op de kerk. Maar ik ben in kerken waar ik als gastspreker kom. Waar ik ben geweest, waar ik meerdere malen ben geweest, waar ik 5, 6 keer kom. En iedere keer als ik er kom, zit heel die gemeente eronder. De liederen gaan over het is moeilijk, het is zwaar, maar we wachten totdat Jezus terugkomt en tot we later in de hemel zijn. Zelfs de getuigenissen zijn negatief. Weet u, broeders en zusters, ik ben onlangs door een scheiding gegaan, maar ik ervaar dat God mijn hart alweer aan het genezen is. Ik mag mijn kinderen nog niet zien, maar ook daar geloven God, wat willen jullie mee bidden? Weet je, de voorganger is altijd van, weet je, we hebben een zware week gehad, maar gelukkig zijn we bij elkaar. Weet je, alles draait om dat thema. En heel die gemeente zit eronder. Dat is wat ze hebben. En ik kom ook in gemeentes waar gezongen wordt: Jezus is overwinnaar. Hij is onze Heer. We staan sterk op de rots, Jezus Christus. We prijzen God voor de overwinning. We danken God voor genezing. Prijs God dat we bij elkaar zijn. Komende week verwachten we de zegen, de gunst en de goedheid van God op ons werk, in ons privé en in ons leven. Weet je. En dat soort gemeentes, de mensen die erin zitten, staan boven de omstandigheden. Je krijgt wat je preekt. Je krijgt wat je gelooft. It is not luck. Het is niet geluk dat dan in die ene gemeente mensen positief zijn en de andere gemeente negatief. Nee, het heeft te maken met openbaringslicht vanuit God.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
1: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken? Of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
0: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Halleluja. Terug naar David en Goliath. Het is geen geluk dat David Goliath versloeg. David had een ander beeld van God dan alle andere Israëlieten die daar stonden te kijken. Jij kan een ander beeld hebben van God dan alle mensen om je heen. De Bijbel zegt in 1 Samuel 17, vers 11... Ik denk dat vers 11 is uit mijn hoofd. Ja. Toen de andere Israëlieten de woorden van de Filistijn hoorden, werden ze zeer bevreesd. Toen de andere Israëlieten de woorden van de Filistijn van Goliath hoorden, werden ze zeer bevreesd. Ze werden angstig, ze werden bang. En daarvoor beschrijft het helemaal wie Goliath was, hoe groot zijn speer was, hoe groot zijn zwaard is, hoe groot hij zelf is. Enorme reus, indrukwekkende wapens. En de Bijbel zegt, heel het volk werd zeer bevreesd toen ze naar hem keken. Weet je, ze keken allemaal en ze waren onder de indruk van die reus. Maar de Bijbel zegt dan over David in vers 32. David zegt, dan laat geen mens vanwege hem angstig worden. Heel het volk Israël keek met angst in hun ogen naar Goliath. Maar David keek met geloof in zijn ogen naar Goliath. Heel het volk mediteerde op hoe groot de reus was. David zag hoe groot zijn God was. Angst en geloof zijn tegenpolen. Ze gaan niet samen. Angst bedenkt het negatieve. Geloof bedenkt het positieve. Geloof is hyperpositief. Geloof verwacht de uitkomst en de zegen van God. Terwijl angst verwacht de uitkomst van de duivel. Heel het volk zag zichzelf verloren. Maar David zei, ik zal hem neerhalen. Ik zal hem overwinnen. Dus angst en geloof zijn tegenpolen. En David keek met ogen van geloof, waar alle anderen keken met ogen van angst. Het verschil was hoe ze naar God keken. David zegt dan zelf, hij zegt in vers 35, vers 36... Ik zal deze onbesneden Filistijn verslaan. Ik zal deze onbesneden Filistijn verslaan. David zag dat Goliath niet besneden was. Hij wist dat Goliath bij de Filistijnen hoorde. Hij had geen verbond met God. Besnijdenis was destijds een teken van het verbond met God. En David zegt, hij heeft geen verbond met God. Ik wel. Ik weet wie er aan mijn kant staat. De Allerhoogste God staat aan mijn kant. En hoe groot die kerel ook is, hoe intimiderend die ook is, God staat aan mijn kant en daardoor ben ik overwinnaar. David had een ander godsbeeld waardoor hij in overwinning wandelde. Weet wie jouw God is. Zij die hun God kennen, zullen grote daden doen. Besef wie de God is die aan jouw kant staat. Het is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is de God die Noach redde te midden van een hele generatie. Het is de God die Abraham zeer rijk maakte. Het is de God die Mozes tegen de farao liet opstaan en een heel volk bevrijdde door de Rode Zee. Het is de God die voor 1 miljoen mensen zorgde in de woestijn. Die het manna liet regenen, kwartels liet regenen, water uit de rots liet komen. Het is de God die Simson hele legers liet verslaan. Het is de God die Elia vuur uit de hemel liet regenen. Het is de God die Lazarus opwekte uit de dood. Het is de God die bij Jozua de zon deed stilstaan. Dat is de God die aan jouw kant staat. En de Bijbel zegt, als Hij voor ons is, wie kan het tegen ons zijn? Wie heeft de macht om iets tegen ons te doen? Wie heeft de macht om iets uit te maken in jouw leven als de hand van die God op jouw leven is? En het probleem is vaak dat we God feitelijk kennen. We kennen de verhalen van David en Goliath. We kennen de verhalen van Elia. Maar het is geen persoonlijke openbaring dat diezelfde God aan jouw kant staat in jouw leven. Jezus had dat besef wel. Hij wist, hij was zelf God. Hij had een juist Godsbeeld. Hij wandelde een juiste relatie met de Vader. En Jezus overwint alles wat op zijn pad komt. Sterk christendom. Sterk christendom. En weet je, het volk Israël zit te mediteren op hoe groot de Filistijn is. Terwijl David zat te mediteren zijn hart te vullen met hoe groot zijn God is. We hebben allemaal de keuze waarmee we ons hart vullen. Hoe groot de moeilijkheden zijn, hoe groot de uitdagingen zijn, of hoe groot onze God is. Als ik een financiële uitdaging heb, of in geloof sta voor iets, omdat we personeel moeten betalen, pand betalen, ik ga niet kijken naar wat ik niet heb. Ik ga niet kijken naar hoe hoog de rekeningen zijn. Ik ga kijken naar mijn beeld van God. Ik begin te mediteren op de God die voor 1 miljoen... Weet je, alleen daar, als ik alleen daarover nadenk. God onderhield 1 miljoen mensen in een woestijn. De Bijbel zegt, hij liet water komen uit de rots. Hij liet het kwartels regenen uit de hemel. Hij liet het manna regenen. Weet je, alleen als ik daarover nadenk, denk ik, oh, weet je, wat God, voor God, wat wij nodig hebben om onze bediening te draaien, is voor God een lachetje. De Bijbel zegt ook in Psalm 2, hij zit op zijn troon en hij lacht. Als je dat beeld hebt van God, als je daar je hart mee vult, die begint dan te prijzen. Dank u wel dat u altijd voorziet in overvloed. U voorzag voor 1 miljoen mensen in de woestijn. Dit is easy voor u en daarom dank ik u ervoor. Weet je, ik ga me niet kijken naar hoe hoog mijn rekeningen zijn. Ik ga kijken naar hoe hoog de rekening is die God heeft in de hemel. En de Bijbel zegt, hij voorziet overeenkomstig zijn rijkdom in alles wat ik nodig heb. En al is de ene maand 20.000 euro, de andere maand 15.000 euro. Hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Ik zit te mediteren op het beeld van God. De Bijbel zegt in Timotheus, weet je, al die teksten ken ik uit mijn hoofd omdat ik erop mediteer. De Bijbel zegt in Timotheus, hij heeft je geroepen als een soldaat in zijn koninkrijk. Dus hij zorgt voor je en daardoor hoef je nooit zorgen te maken. Daardoor hoef je nooit verwikkeld te zijn in de zorgen van het leven. Ik hoef niet na te denken, hoe ga ik mijn personeel betalen deze maand? Hoe ga ik mijn pand betalen deze maand? Hoe ga ik de campagne die we daar gaan doen, waar ga ik die van financieren? Hij heeft ons geroepen, hij is onze backup, God is verantwoordelijk. En dat is waar ik op mediteer. En dat is hoe ik wandel met God. Ik denk na over hoe groot mijn God is. Ik denk na over wat wil God dat ik doe. Als we een campagne plannen om mensen te bereiken. Ik plan niet, hoe kunnen we dit zo goedkoop mogelijk doen? Ik dit te denken, hoe kunnen we zo goed mogelijk die mensen bereiken? Want dat is de opdracht die God mij heeft gegeven. God heeft me een opdracht gegeven om deze boodschap van geloof eruit te krijgen. En wij zitten na te denken met ons team op kantoor. Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen? Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken? Hoe kunnen we zo hoog mogelijke impact? En die impact is hoger en de kwaliteit is hoger en we bereiken meer mensen met goede camera's, een goede studio, goede belichting, betaalde mensen in dienst die het verwerken, die het doen. Weet je, dat is de opdracht die God mij heeft gegeven. En ik mediteer op de God die me geroepen heeft. Het heeft te maken met je beeld van God. God heeft me een opdracht gegeven om deze boodschap eruit te krijgen. Om mensen te bereiken met geloof. Om mensen uit ellende te trekken. In overwinning te helpen. En de opdracht is, doe het zo goed mogelijk. Bereid zoveel mogelijk mensen. Predik dit woord. Dat is de opdracht van God. En als ik doe wat God van me vraagt, ik heb een juist beeld van God, dan hoef ik me nergens anders zorgen over te maken. Ik wandel in zijn wil. Hij staat aan mijn kant. Hij kan 1 miljoen mensen voorzien. Ik doe wat hij van me vraagt. En daardoor zorgt hij voor me. Het heeft te maken met je beeld van God. Dit stond allemaal niet in mijn aantekeningen. Maar ik geloof dat de geest van God ons leidt. Dus David had een ander beeld van God. David had een ander beeld van God. En we mogen leren om te leven in de kracht van God. Met een juist beeld. Ik hoorde laatst iemand zeggen, en weet je, die zei, het ging over tiende en die deed de uitspraak. Maar als ik tiende ga geven, moet ik harder gaan werken om dat verschil bij te werken. En toen zei ik tegen hem, ik zei, ja, maar ik denk dat je een verkeerd beeld hebt van God. Het idee is, als je je tiende gaat geven, dan gaat God je zegenen, waardoor je met dezelfde inspanning meer zegen ontvangt. En als ons beeld is, als ik dit ga doen, moet ik harder gaan werken, moet ik meer mijn best gaan doen, dan hebben we geen juist beeld van God. Dan zijn we aan het wandelen in onze eigen kracht in plaats van in Gods kracht. En dat is altijd een valstrik van de duivel die hij op ons pad brengt. Zien we ook bij David. Op het moment dat hij Goliath wil gaan verslaan, krijgt hij eerst een harnas van Saul. En dat harnas is groot, het is zwaar en het is te zwaar, te lomp. En hij kan er niet in vechten. En David gooit het aan de kant en hij doet het op zijn manier. Hij vertrouwt op God met zijn slinger. En weet je, op die manier vertrouwt hij op God. En er is altijd een kracht of een valkuil om te gaan wandelen in een harnas wat niet voor jou is. Om iets te dragen wat te zwaar is voor jou. En dat is niet de wil van God. God, Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Dat is de wil van God. We wandelen in zijn kracht. We wandelen in wat hij voor ons heeft. Daarom hoef ik me niet zorgen te maken over hoe mensen me uitnodigen om te spreken. Of waar de financiën vandaan komen. Ik vertrouw op zijn kracht. Ik vertrouw op zijn macht. Ik heb nog nooit iemand op hoeven te bellen om te vragen voor geld om deze maand rond te komen. Nog nooit. En ik zal nooit iemand opbellen om te vragen voor geld om deze maand rond te komen. God zorgt voor me. Ik wandel in zijn kracht, niet in mijn eigen kracht. En dat is iets wat we mogen leren in ons leven met God. Dus wandelen in de kracht van God. En betrek God actief bij je leven. Bid voor zaken. Weet je, als je een probleem hebt, kijk, wat zegt het woord van God erover? Bid ervoor. Weet je, ga staan in overwinning. Afgelopen zondag kwam er nog een koppel naar me toe, een jong koppel. En met tranen in hun ogen, ik had gesproken in de gemeente. Weet je, we hebben huwelijksproblemen, het gaat niet goed. Weet je, en ik zei, weet je, God wil je hele huwelijk omkeren. Waarom kan ik dat zeggen? Omdat ik een beeld heb van God die huwelijk herstelt. Die mensenlevens herstelt. Die komt met de vrucht van de geest. Met de kracht van zijn geest om mensen eruit te trekken. Dus ik zei, weet je, ten eerste adviseerde ik ze om hulp te zoeken. Ook dat andere mensen ze daarmee gingen helpen. Maar daarnaast ook, weet je, ga samen sterk staan in God. Kijk, wat is echt het probleem waar we tegenaan lopen? Wat zegt het woord van God erover? Begin er zelf over te bidden. Heer, verander mij. Begin er samen over te bidden. Ga hulp zoeken van mensen die wijsheid hebben in dat onderwerp. En kom als een overwinnaar uit de strijd. En laat dat je getuigenis zijn. Ik ga van kracht tot kracht. Mijn huwelijk wordt beter en beter. Weet je, er zijn leugens uit de wereld die de duivel je vertelt. Als je een relatie krijgt, ja, wacht maar, de eerste paar jaar is het leuk. Maar daarna, weet je, neemt de verliefdheid af en is het gewoon. Dat is niet het plan van God. Het plan van God is dat je relatie bloeit en bloeit en bloeit en sterker en sterker en dieper wordt. Dat is het plan van God. Kijk wat het woord van God zegt erover. Kijk hoe God kijkt naar dingen. En dat is wat je leven zal veranderen. Dus mediteer op wie God is. Mediteer op wie God is. Waarom? Je handelt altijd in openbaring van je godsbeeld. Je handelt altijd in openbaring van je godsbeeld. Er zijn heel veel mensen in Nederland, prijs God, die God kennen als hun redder. En ze hebben redding ontvangen, maar ze kennen God niet als genezer, dus ze hebben nooit genezing ontvangen. Op het moment dat je daar God als genezer aan gaat toevoegen, dan ga je in één keer ook genezing ontvangen. Ga je God voor genezing geloven? Ga je bidden voor mensen? Je gaat resultaat zien. Heeft te maken met je godsbeeld. Ik kende God zelf jarenlang als, misschien niet eens als redder, maar ik wist God bestond. En weet je wel, maar ik deed er niks mee in mijn leven. En die eerste fase is God als redder. Wacht eens, hij wil mij redden. Hij wil me helpen uit mijn problemen. Hij wil me lostrekken uit mijn zonde, uit het egoïsme waar ik in leef. Weet je wel, ik was geen fijn persoon voordat ik gered werd. Wil God me hieruit halen? Wil God mijn leven veranderen? Wil hij mijn situatie veranderen? Is mijn puinhoop die ik heb gecreëerd niet te groot? En door te prediken, door mensen tegen me predikten, kwam er geloof in mijn hart. Daarom zegt de Bijbel dat prediking zo belangrijk is in Romeinen 10. Want het zorgt voor geloof. En op een gegeven moment geloofde ik, oké, Heer, u wil mij redden. En ik ging naar God toe en ik ontving mijn redding. Hij herstelde mijn leven. Ik leerde God kennen als redder. Ik kende God niet als leider van mijn leven, als leidsman. Dus ik hoorde de stem van God niet. Ik wist niet hoe dat werkte. Pas toen mensen begonnen me te vertellen, hé, maar God spreekt en zijn geest wil je leiden, dan ga je God leren kennen als leidsman. En als dat beeld aan jouw godsbeeld wordt toegevoegd, ga je het ook ontvangen in je leven. Ik had nooit iets gehoord over genezing. Ik kende veel mensen in mijn omgeving, in mijn eigen familie, die overleden waren. Ook wel heftige dingen meegemaakt. Maar nooit iemand had me verteld dat God wilde genezen. Totdat iemand begon te prediken, hij is Jehovah Rapha, hij is de geneesheer. En in het begin was ik onbekend met, maar ik ging het luisteren. Ik zag het in de Bijbel en ik voegde God als geneesheer aan mijn leven toe. En ik heb zoveel wonderen van genezing zien gebeuren. Omdat dat deel van Gods, God is een... Soms is God zelfs te groot om te bevatten, maar al die aspecten wil hij toevoegen aan je leven. Toen leerde ik God kennen als Jehovah Jireh, de Heere die voorziet. Hij wil voorzien in je leven, hij wil je zegenen, hij wil je helpen. Weet je, de zegen van de Heere maakt rijk, Spreuken 10 vers 22. En dat werd aan mijn godsbeeld toegevoegd. Mijn punt is dit, als we een deel van een godsbeeld missen, ontvangen we het ook niet. It is not luck. Het is light, het is openbaring over God als voorziener die in je leven gaat werken. Het is openbaring over God als geneesheer wat in je leven gaat werken. Het is openbaring over God je sterkte. Dat is ook een van de namen van God. Ik ben de Heere je burcht, ik ben de Heere je sterkte. Als ik weet ik heb kracht nodig, ik moet gesterkt worden, ga ik niet naar mijn voorganger toe, ik ga naar God toe. Hij is mijn sterkte. De Bijbel zegt niet de pastoor je sterkte, de priester je sterkte, je oudste je... Nee. De Heere je sterke burcht. Ga naar hem toe om sterk te worden. En ik zie dat we alweer 3 kwartier bezig zijn. Ik wil nog twee dingen met je delen. Over wat mijn leven heeft veranderd om sterk te worden in God. Dat zijn 2 besluiten die met elkaar te maken hebben. Het eerste besluit is dit. Ik heb besloten, ik wil alles ontvangen wat God heeft voor mijn leven. Ik wil alles ontvangen wat God heeft voor mijn leven. Toen ik erachter kwam welke zegeningen God allemaal heeft. Hier, laat me deze tekst lezen. Ik denk dat Efeze 1 vers 3 is. Efeze 1 vers 3. Daar staat. God heeft ons gezegend met allerlei geestelijke zegeningen die al in de hemel voor ons klaar liggen in Christus Jezus. En ik besefte me, God heeft allerlei zegeningen voor mijn leven. Dat hij tegen me wil praten, dat hij omgang wil hebben, dat hij me wil genezen. Maar ook dat hij door mij heen mensen wil genezen. Dat hij me wil helpen. Weet je, en ik besloot, ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Ik wil wandelen in mijn volledige roeping. De Bijbel zegt ook in Efeze, hij heeft goede werken voor ons voorbereid. Dan klap ik alweer mijn Bijbel dicht, maar... Ik wil dat je die teksten leert kennen, want het woord is vaste grond onder onze voeten. Efeze 2 is dat uit mijn hoofd. Vers 2. Even kijken. Nee, het is niet vers 2. Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn schepping gemaakt om de goede werken te doen die God voor ons voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ik besloot, als God me wil zegenen, als God me wil leiden en als hij iets voor mij voorbereidt om te doen, ik wil alles ontvangen in mijn leven wat God voor me heeft. Ik wil later niet in de hemel komen dat God zegt, Tom, ik had zoveel meer voor je. Weet je, er was zoveel meer voor je om te doen. Ik wil alles ontvangen in mijn leven wat God voor mijn leven heeft. Ik wil niks achterlaten. Net zoals Jezus zei in Johannes 17 vers 40 uit mijn hoofd. Het is volbracht. En dan zegt Jezus, dat is later in Johannes, maar in Johannes 17 vers 40 zegt hij, ik heb de taak volbracht die u mij gegeven heeft om te doen. Aan het eind van mijn leven wil ik terug kunnen kijken en zeggen, ik heb de taak volbracht die u mij gegeven heeft om te doen. Ik heb gewandeld in wat u voor mijn leven heeft. Net zoals Paulus, die aan het eind van zijn leven schrijft in 2 Timotheus, mijn wedloop is ten einde gekomen. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn race uitgerend. Ik ben klaar. Ik heb gedaan wat God voor me vroeg. En ik heb besloten in mijn leven over sterk zijn in God. Ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. En daaraan vastgekoppeld, ik hoef niks van de duivel in mijn leven. Ik wil ontvangen wat God voor mij heeft. Maar ik weiger te ontvangen wat de duivel wil dat ik heb in mijn leven. Ik weiger me te laten remmen door de tegenstand van de duivel. Ik weiger me te laten remmen door de plannen van de duivel. Dus dat is wat ik echt op mijn hart had om te delen. Ken je God? Heb een sterke relatie met God. Sterk jezelf in God. En besef wie aan jouw kant staat. En ik geloof dat we krachtige sleutels hebben gegeven deze uitzending voor je leven met God. En voor een nieuwe serie die we gaan starten. Stronger. We worden sterker in God. We gaan naar een hoger niveau in God. We gaan grotere overwinningen zien dan ooit tevoren. Want we worden sterker. Sneller dan arenden. Sterker dan leeuwen. Zoals 2 Samuel 1 vers 23 zegt. We worden sterker dan arenden. En sneller dan arenden, sterker dan leeuwen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
0: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament.
11: Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop.
13: Woehoe!
12: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
14: Go!

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn inmiddels bij Filippenzen 3, we zijn bijna bij 4 en we gaan eigenlijk de hele Filippenzen brief vandaag afmaken. Dan zijn we al 3 weken bezig geweest met de brieven aan de christenen in Filippi, dus Filippenzen brief. Halleluja. Nou, gisteren zijn we geëindigd bij uitstrekkend naar het nieuwe en niet naar het oude kijken, maar naar het nieuwe uitzagen. En dan nogmaals, heeft Dagelijks Brood jou gezegend tot nu toe? Dan wil ik je vragen om dit te delen. Deel het met je familie, je vrienden, om je heen op de social media kanalen, zodat we meer mensen van zegen kunnen zijn. En heeft Dagelijks Brood jou gezegend? Je moet met ons partneren op God Radio en je wilt dat we het nog kunnen uitzenden op God Radio. Dan kun je daarvoor geven, partner zijn met ons via choicenation.nl/geven of zo, maar gewoon choicenation.nl, dan zie je onze geefpagina of What evangelismmission.com. Amen. Nou, we zijn bij Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17. Hij zegt: wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en hou het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Hij zegt: wees met elkaar mijn navolgers. Oké? Sommige mensen zeggen van: ja, ik volg Jezus. Ik volg God, ik hoef niemand te volgen. Dat klopt niet. Je volgt altijd Jezus via iemand. Je volgt altijd God via iemand, omdat je kan God niet zien. Daarom is het belangrijk. Iedereen is belangrijk om een geestelijke vader te hebben, een mentor te hebben, een geestelijke huis te hebben, een pastor te hebben, die jou kan opvoeden in het woord. Je kan het geestelijke leven niet zelf leven. Hij zegt: wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Dus Paulus was het juiste voorbeeld voor hun om te volgen. Want velen, zegt hij, ik heb dikwijls met u over hun gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hij zegt: velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ze haten alles wat met het kruis te maken hebben. En ze willen niet dat men zou geloven in de waarheid van het evangelie. En zeggen: hun einde is het verderf, hun God is hun buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Zij bedenken aardse dingen. Zie je dat? Dus weet je, vaak denken mensen van: oh, je moet demonische dingen bedenken voordat het fout is. Nee, aardse dingen zijn ook demonisch. Paulus zegt hier dat: hey, ze zijn vijanden van het kruis. Aardse dingen zijn vijanden van het kruis. Wat betekent dat? Matteüs 16. Ik ga even iets laten zien. Matteüs 16, Jezus had net gezegd dat hij naar de kruis zou gaan. En Petrus had net gewoon bevestigd dat hij de Christus is. En Jezus had net tegen Petrus geprofiteerd dat op hem zou hij zijn kerk bouwen. Niet op hem, maar op de openbaring die hij heeft natuurlijk. Okay? De katholieken hebben gezegd dat Jezus de kerk is gebouwd op Petrus. En Petrus was de eerste paus. Dat klopt niet. Jezus zou op deze Petra, op deze openbaring. Oké? Okay? Nou, toen zei ineens Petrus tegen Jezus de volgende. Hij zegt: van toen af aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en van de overpriester en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei tegen hem: God zij uw genadige Heer, dit zal u beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich, Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. U bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dus vaak, de aardse dingen die mensen bedenken zijn demonisch. En toen pas zei Jezus, vers 24, zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Nou, Paulus zegt je in vers 18, zegt hij, Filippenzen 3, vers 18, zegt hij: ze wandelen als de vijanden van het kruis van Christus. Ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ze willen hun eigen kruis niet dragen. Ze zeggen: nee, joh. Gewoon, je hoeft niet gedisciplineerd te leven in het geloof. Je kan doen wat je wilt. Je kan gewoon genieten van wat je wilt. Je kan gewoon seks hebben voor het huwelijk. Je kan gewoon uitgaan en al deze immorale dingen doen. Nee, het maakt niet uit. Het maakt uit. Dit zijn mensen die vijanden zijn van het kruis van Christus. Ze zijn letterlijk vijanden van het kruis van Christus. Hij zegt dus: velen zijn vijanden van het kruis van Christus. Dus al deze mensen die jou willen zeggen van ja, je hoeft niet helemaal bla bla bla bla bla. Allemaal vijanden van de kruis van Christus. Oké, okay, ren weg van ze. Want Jezus zei tegen Petrus, je bedenkt niet de dingen van God, maar van de mens. En hij noemt hem Satan. Dus menselijke bedenkingen zijn satanisch. Oh, waarom moet je weer naar de kerk? Waarom moet je evangeliseren? Waarom moet je zoveel doen voor God? Satanische gedachten. Zijn menselijke gedachten en zijn satanisch. Dus ik ben heel erg streng daarover. Dat is wat de Bijbel hier zegt. Ze zijn vijanden van het kruis. Ze willen alleen maar hun eigen genot. Hun God is hun buik. Hun God is de buik. En hun eer is hun schande. En dan zegt hij in vers 20. Onze burgerschap is echter in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Onze burgerschap. Onze paspoort. Onze burgerschap. We hebben het paspoort van de koninkrijk van God. Hij zegt, die ons vernederde lichaam veranderen zou, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkte lichaam. Overeenkomstig de werking

lastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanningen niet is te vergeefs in de Heere. Niet te vergeefs is in de Heer. Daarom zegt hij dus in Filippenzen 4, vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heer. Blijf staande in de Heer. Don't fall. Keep standing. Blijf staande in de Heer. En de Heer is degene die je doet staan, oké? Blijf gewoon in hem. Hij is degene die je vasthoudt. Amen. En zegt hij, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Nou, blijkbaar was er een beetje frictie binnen de gemeente. Tussen Euodia en Syntyche. Okay? Dus zo roepen wij ook iedereen binnen de gemeente van Jezus Christus, die elkaar niet kunnen zien, die een beetje frictie hebben, maak het goed. En wordt eensgezind. Dan zegt in vers 3, ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, heb deze vrouw die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Nou, deze vers 3 is belangrijk. Hij zegt, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Mensen die zeggen dat vrouwen niet kunnen prediken, oké, ik ga niks zeggen daarover. Je bent gewoon religieus. Als het Oude Testament, je hebt mensen zoals Deborah. Deborah heeft een hele land geleid. Dat was Oude Testament, hè? Nog strenger, de verbond was nog strenger. Als in het Oude Testament Deborah een hele land heeft geleid. En ook een profetes Huda. Een profetes genaamd Huda. Als zij een hele land heeft geleid en de volk heeft richting gegeven. Laat staan in het Nieuwe Testament. Ik zeg wat? Laat staan in het Nieuwe Testament. Des te meer dat vrouwen een grote rol hebben. Profetes Huda was een profetes ook in de Bijbel. Dat kan je ook vinden in het boek van 2 Koningen. Kan je lezen, 2 Kronieken 34, kan je lezen over de profetes Huda. Nou, als in het Oude Testament vrouwen ook profetes waren. Volg me eventjes. Miriam was een profetes. Deborah was een richter. Oké? Nou, als vrouwen in het Oude Testament een profetes en leiders van een volk waren, laat staan in het Nieuwe Testament. Laat staan in het Nieuwe Testament. En Paulus was een Jood, Farizeeër. Oké? Nou, de teksten die je gaat aanhalen, gaan we ooit over hebben. Maar denk over na, een Jood, een Farizeeër van een Farizeeër, Paulus. Oké? Streng als ik weet niet wat. Het Oude Testament kent van achter naar voor. Weet dat er waren profetessen die door God gezalfd waren in het Oude Testament. Dat waren profetessen in dezelfde level als apostel, pastor, profeet, evangelist. Weet dat God ze gezalfd heeft in het Oude Testament. Je kan het lezen. Profetes Huda, Deborah, Miriam, de zus van Mozes. In de wet. Laat staan in het Nieuwe Verbond. Des te meer dat er zijn vrouwen die gezalfd zijn om het werk van God voor te doen. Om te prediken, om te profiteren, om de zieken te genezen. En als je heel religieus bent en zegt, ja, vrouwen kunnen niet prediken. Je bent heel religieus, je moet de Bijbel niet bestuderen. Je neemt een woord van Paulus, zo de Paulus die een Farizeeër is, die de Bijbel goed kent. Lees de context waar hij het over heeft. Amen. Daar hou ik het bij. De religieuze mensen. Verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg het altijd, verblijdt u. Verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg het altijd opnieuw, verblijdt u. God wil dat u jezelf verblijdt. U welwillend zij aan alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maakt uw verlangens, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dit is een van mijn meest favoriete teksten van een zorgvrij leven. Je kan zorgvrij leven. Je kan wat? Zorgvrij leven. Je kan leven en leven zonder stress. Door gewoon jouw verlangens te laten bij de Heer. Dan zegt hij, wees in geen ding bezorgd, maar in alles door wat? Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En smeking met dankzegging bekend worden bij God. En zegt hij, en de vrede, wanneer je deze dingen doet, wanneer je niet bezorgd bent, wanneer je gewoon bidt en smeken en gewoon dankzegt. En zegt hij, en de vrede die alle begrip daarboven gaat, zal je harten en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Hij zegt, de vrede die allen begrijpen. Mensen zullen niet begrijpen waarom je nog peaceful bent. Hoe kan het dat jij zo rustig blijft? Ondanks al de omstandigheden. Hoe? Wat is er aan de hand? Waarom ben je niet geschud?

0: Hij zegt de vrede die boven alles gaat. De vrede die boven alles gaat, zou uw gedachten. De vrede die boven begrip gaat, zou uw gedachten bewaren. Uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, o wat waar is, o wat eerbaar is, o wat rechtvaardig is, o wat rein is, o wat liefelijk is, o wat welluidend is. En als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Nou, Paulus laat ons je zien waar we aan moeten denken. Hij geeft ons de dingen waar we aan moeten denken. Al wat waar is. Dus denk niet aan leugens. Ga niet leugens over leugens mediteren. Al wat eerbaar is. Brengt het eer toe. Als het iemand naar beneden haalt, laat het met rust. Niet over nadenken. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Niet onreine dingen, maar reine dingen. Al wat liefelijk is. Al wat welluidend is. Is er enige deugd is. Als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat je ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mijn gezin hebt, doe dat en de God van vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heer dat u denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar je hebt de gelegenheid niet gehad om het aan te tonen. Zegt u niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, maar want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En dan zegt in vers 13, alle dingen kan ik aan door Christus die mij de kracht geeft. Dit is een van de meest bekende teksten wat wij kennen. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij de kracht geeft. Toch hebt u het goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mij deelgenoot werd in een rekening van uitgaven en ontvangst. Dan u alleen. Paulus snapt de partnerschap, oké? Hij zegt, alleen jullie hebben gedacht aan om aan mij te geven, zodat ik het evangelie verder kan verspreiden. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Dan zegt hij in vers 19, niet dat ik uw gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Hij zegt, niet omdat ik iets van jou wil, maar ik wil juist dat de vruchten aan uw rekening toeneemt. Amen. Dus met andere woorden, wanneer wij geven, het is voor jezelf. Wanneer jij geeft aan de bediening, het is voor jezelf. Het is zodat de vruchten aan je rekening zelf toe zal nemen. Halleluja. En dan zegt hij mij, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb, wat door u gezonden was. Als een aangename geur en welgevallige offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal uw overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, we kennen deze tekst, maar het is een context. De context is partnerschap. In partnerschap met het evangelie, dan zegt de Bijbel, mijn God zal in alles voor jou voorzien. Onze God en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. O, de heiligen groeten u. En vooral die van het kruis van de keizer, van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Halleluja. Dat was het boek van de brief aan de christenen in Filippi. De Filippense brief. En ik geloof dat je gezegend bent. Als je nu luistert via God Radio, je kan alles terugluisteren natuurlijk via YouTube, zodat je de hele studie over de Filippense brief kan volgen vanaf het begin. Nou, ik geloof dat je gezegend bent. Het is alweer vrijdag, de laatste werkdag van de week, schooldag. En het is weekend, aankomende zondag. Ik geloof dat je naar de gemeente gaat. En als je geen gemeente hebt, wij zitten hier in Rijswijk aan de Laan van Oversteen, nummer 6. Of ga gewoon naar www.choicenation.nl, dan zie je ons adres. Voor nu wil ik Gods zegen jou toewensen. En ik bid dat je zondag in de kerk zal zijn en dat je een gezegend weekend zal hebben in Jezus' naam. Amen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses de Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin Je Dag Met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes vat Johannes in een paar woorden samen wat Jezus voor ons heeft gedaan. In Johannes 1 vers 16 schrijft hij: uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Het is enkel genade wat de klok slaat. Het kan niet op. Gods genade is verbazingwekkend, overweldigend en wonderbaarlijk. Het moeilijkste is misschien wel dat je er niets voor hoeft te doen. Je hoeft je niet te bewijzen of je ervoor in te spannen. Je hoeft alleen maar te geloven in Gods nooit falende en eeuwige liefde en je hart te openen. Dan kan God je begenadigen met hemelse liefde en wordt je hart gesterkt door zijn buitensporige genade. Gods genade is zo veelomvattend dat je het niet moet uitleggen, maar overdragen. Elke keer dat jij anderen genade schenkt, zoals jij genade van God hebt ontvangen, krijgt genade een gezicht. Dat is wat Paulus bedoelde toen hij in Efeze 2 vers 7 schreef dat jij geroepen bent om in de toekomende tijd de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen aan een wereld die geen genade kent. Jij mag de overweldigende genade van God en het geschenk van gerechtigheid aannemen, zodat jij je identiteit en vrijheid in Christus kunt ontvangen en omarmen. Elke dag mag jij nu vrijmoedig tot Gods troon van genade naderen, want God heeft jou in eenheid met Christus volkomen goedgekeurd en aanvaard. Je bent ten volle geliefd. Niet omdat jij altijd zo voorbeeldig leeft, maar om wat Christus voor jou heeft gedaan. Het Latijnse woord voor genade is gratia. Gods genade is gratis, maar niet goedkoop, zeggen we. Jezus stierf in jouw plaats, zodat jij verzoend bent met de Vader en elke dag mag leven in zijn genade. Deze genade mag weer klinken in jouw dankbaarheid aan Jezus. In hem heeft Gods genade voor eeuwig een gezicht gekregen. Zijn onvoorwaardelijke liefde doet je dicht bij hem blijven. Wat er ook gebeurt.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio staat aan.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen: je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Dat was een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden: kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3, vers 20. Zie ik staan de deuren en klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen hij daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenissen ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er velen vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop: vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel en toen vond ik de geschiedenis van drie moordenaars. Eén heette Mozes, één heette David, één heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle drie zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei: kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja, wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja, amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
8: Uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over veel christenen slapen nog.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Nu we in de afgelopen dagen een soort fundament hebben neergelegd, wil ik het hebben over vier praktische manieren om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Nummer 1 is ons op één lijn stellen met Gods doelen, of zijn doel. God heeft één belangrijk doel dat al vroeg in het Nieuwe Testament duidelijk wordt geopenbaard. God heeft zijn doel nooit veranderd. Hij werkt er consequent naartoe. En het staat in een zeer bekende passage die we het Onze Vader noemen. Matteüs 6, vers 9 en 10. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is de aanhef. Dat is nog niet een gebed, maar de aanhef. En het eerste specifieke gebed is: uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Wat is Gods primaire doel? Dat zijn koninkrijk zal komen. En we kunnen ons alleen maar in één lijn stellen met God en met zijn doel als we op één lijn zitten met de komst van zijn koninkrijk. Dus als alles wat we doen uiteindelijk leidt naar de komst van het koninkrijk van God. In hetzelfde hoofdstuk van Matteüs, hoofdstuk 6, vers 33, staat: maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En als God zegt eerst, dan bedoelt hij ook eerst. Niet ten tweede of derde. Met andere woorden, onze eerste zorg in het leven moet de komst van Gods koninkrijk zijn. Ik ben naïef genoeg om te geloven dat er geen andere oplossing is voor de kwalen van de mensheid. Elke dag worden we via de media geconfronteerd met alle pijn en het tumult van de mensheid. Persoonlijk denk ik dat mensen naïef zijn als ze geloven dat de mens het probleem zelf kan oplossen. Ik was geschokt toen president Bush in verband met de Golfoorlog in 1991 zei: een nieuwe orde van het recht wordt ingewijd. Ik vind dat een opmerkelijke, naïeve verklaring voor de leider van een grote natie. Graag wil ik zeggen dat ik zijn praatje over een nieuwe wereldorde niet geloof. Maar de mens heeft dat idee al honderden jaren gehad. De gedachte dat hij zijn eigen problemen kan oplossen, dat hij vrede en gerechtigheid kan brengen voor de aarde. Maar ik zou zeggen dat we vandaag daar waarschijnlijk verder van weg zijn dan ooit. Dus ik schaam mij niet om te zeggen dat ik geloof dat de enige ultieme realistische oplossing voor het menselijke ras de oprichting is van Gods koninkrijk op aarde. Onder de door hem aangewezen heerser, Jezus Christus. Ik voel me niet intellectueel inferieur om dat te geloven. Ik geloof niet dat dat vroom bijgeloof is. Integendeel. Ik denk dat het een realistische inschatting is van de situatie in de wereld en het karakter van de mens. Dus ik ben toegewijd aan de komst van het Koninkrijk van God. En voor zover het aan mij ligt, met vele zwakheden en kwetsbaarheden, is mijn leven gericht op dat doel. Ik ben toevallig een predikant. Ik heb een onderwijsbediening. En door Gods genade bereikt mijn onderwijs vandaag vrijwel elk land op aarde. In verschillende vormen. Radio, video, in cassettes en in gedrukte vorm. Dat is de praktische uitdrukking in mijn leven van mijn toewijding aan de komst van Gods koninkrijk. Nu, jij bent niet geroepen waar ik voor geroepen ben om te doen. Maar je bent wel geroepen om iets te doen. En eerst en vooral moet je jouw prioriteiten juist stellen. Het is niet, zoek het koninkrijk van God als het uitkomt, of als je eerst naar alle andere dingen hebt gekeken die je aandacht vragen. Nee, zoek het koninkrijk eerst. En als God zegt eerst, dan bedoelt hij ook eerst. Zoals ik dit stuk voorbereidde, terwijl ik dit stuk voorbereidde, kreeg ik een levendig beeld in gedachten van de profeet Jona. Daar wil ik even naartoe. De meeste van jullie kennen het verhaal van Jona. God zei, ga naar Nineveh en predik wat ik je vertel. Nineveh was in het oosten en Jona ging in de tegenovergestelde richting, het westen. Ik denk dat de reden dat hij niet wilde prediken tegen Nineveh was dat hij bang was dat de mensen zich zouden bekeren. En Nineveh was in die tijd de nummer 1 politieke vijand van zijn volk Israël. Dus hij wilde niets doen wat hun zaak vooruit zou helpen. Dat is mijn persoonlijke mening. En het opmerkelijke is, toen God uiteindelijk zijn zin kreeg met Jona, de grootste ervaring van bekering die in de geschiedenis beschreven is, voltrok zich aan een hele stad vol mensen die gingen geloven. Tenminste 600.000 mensen bekeerden zich. Maar voordat dat gebeurde, moest Jona zijn les leren. En dit is zeer interessant. Hij woonde in de bergen van Galilea. En toen hij God de rug toekeerde, werd elke stap die hij zette een stap naar beneden. Hij ging van de bergen naar de vlakte, van de vlakte naar de haven, van de haven naar het schip. En dat was nog niet het einde. Van het schip ging hij de zee in. En laat dat een waarschuwing zijn voor een ieder van ons vandaag. Als je God de rug toekeert, dan zal elke stap die je zet een stap naar beneden zijn. Nou, God keek naar Jona's zaak. En toen het schip uitvoerde, staat er... Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. En al die heidenen begonnen het uit te roepen naar God. Vroegen om hulp. En waar was Jona? De enige persoon die de ware God kende. En de enige die het antwoord had. Laat maar even lezen in vers 5. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn God. Zij wierpen de ladingen die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona, die was afgedwaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Weet je wat hem zo diep deed slapen? Een slecht geweten. Hij kon het leven niet aan. Ik heb ze ontmoet. Mensen die wegvluchten in slaap. Ik kende een dame die als dingen misgingen wel 16 uur per dag sliep. Dat was haar ontsnapping uit het leven. De kapitein, die een ongelovige was, kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kun je zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Weet je, er zijn veel Jona's in de wereld van vandaag. Ze hebben een roep van God gehad. En ze weten heel goed wat God wilde. Dat ze gingen doen. Maar het kwam er niet uit. En dus hebben ze God de rug toegekeerd. En nu de wereld in de storm zit en de lading overboord gooit, waar zijn ze? Onder in het ruim. Diep in slaap. Dat is een tragische toestand. We hebben misschien ook nu enkele Jona's onder de luisteraars en kijkers. Je weet dat God jou riep, maar je hebt hem bewust de rug toegekeerd. En wie weet hoe je hier deze dag terecht kwam. Maar ik ga je later een mogelijkheid geven om van richting te veranderen. Dus dat kun je alvast overdenken. Denk eraan, de enige man die de ware God kende, de enige man die het antwoord had. Alle heidenen om hen heen waren ernstig aan het bidden. En hij lag daar beneden in het ruim van het schip, diep in slaap. Wat een levendig beeld van massa's christenen vandaag de dag. Beneden in het schip, in slaap, omdat ze niet bereid zijn om de realiteit onder ogen te zien. Oké, dat is nummer 1 van mijn aanbevelingen. Kom in lijn met Gods doel. Dat is de komst van zijn koninkrijk. Morgen gaan we weer.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven. En alle volken, naties en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen.

0: eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Lieve Hemelse Vader, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En laat uw wil gebeuren, zowel in de hemel als op de aarde. Laat alles wat ik doe, Heer, bijdragen aan het werkelijkheid worden van uw koninkrijk. En laat mij door uw rechtvaardige daden bekleed zijn met fijn linnen, om u straks stralend tegemoet te kunnen treden. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere dag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derk Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derkprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
14: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
15: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The Weekend
4: Show. Guard Radio. Baken van licht.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
13: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio. Je radio leeft weer.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel van

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: God Radio. Je bent niet alleen.

Love, teach me to love. Love, teach me to love.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaai mee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Why didn't you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: We praise you, we praise you.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio. Baken van licht.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
10: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

no. I'ma make sure they

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Galatië: toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Galaten 4, vers 4 en 5. Toen de volheid van de tijd was aangebroken, vond Gods invasie op aarde plaats. De God van de oneindigheid brak in de geschiedenis van de mensheid in. De schepper van hemel en aarde greep in. Maar zo anders dan gedacht. Niemand had dit verwacht. Hij kwam als een baby, klein en teer. Niet met wapengekletter en geweld, maar met een schreeuw van een moeder en een stroom van bloederig vruchtwater. Gods veldtocht om de aarde terug te winnen begon met een baby gewikkeld in doeken dat in een kribbe werd gelegd. Niet in staat om één woord te spreken, zichzelf te verwarmen of te voeden. Deze baby zou uitgroeien tot een strijder die geen aardse wapens gebruikte, maar genade, waarheid en liefde. De profeten hadden lang voorspeld dat de Messias zou komen met een reddingsmissie, maar niemand verwachtte de onverwachte plotwending dat de grote God van het universum zou komen in nederigheid en liefde. Gods invasie in deze wereld was een liefdesinvasie. De apostel Paulus citeerde in zijn brief aan de Filippenzen een ander lied over Christus dat in de eerste christengemeente werd gezongen. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2, vers 6 tot en met 11. Jezus, dichter bij God kunnen we niet komen. In hem trad God de geschiedenis binnen om ons te laten zien dat zijn hart erop gericht is om ons te verlossen. Om ons te laten zien dat zijn bijzondere liefde naar ons uitgaat.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: night in the night hour, who will give no sleep to their eyes, no peace or rest give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth. You have sworn it by your name. Hallelujah.
1: In Matthäus 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde.
2: Amen. 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I am continuing my teaching through a series that I've entitled Harnessing Your Emotions. I've been teaching on this for weeks now and I still have at least another week to go on it. But this is powerful. This changed my life. Emotions are important. I tell you, they either make life awesome or they make it miserable. And the sad fact is most people don't think they have any control over it, and that is primarily because of the influence of psychology. The Bible takes a totally different approach. The Bible says you are responsible for your emotions. Matter of fact, God gave us commands not to let our heart be troubled. He said, in the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Paul commanded, he says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. And so the Bible takes an approach that you can control how you feel. Psychology has come along and said, oh no, this is just a byproduct. Matter of fact, you're in denial. You are bottling up and hindering these emotions. You need to vent and let it out. It's a totally different approach. So I've already covered a lot of material. What I started dealing with yesterday is the way that psychology

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the stone. What did he do?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: geld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Thank you.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen

teach me to love. Love, teach me to love.